Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamerfractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoffwedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: je klaar bent in het bad, dan kunnen wij er ook een keer in, ja?
1: Ja, rustig. Een mens mag niet eens meer badderen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militsa met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Wij maken de Veluwe wakker. Met de beste muziek. Op 105.5 FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. Een 6e dode viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
2: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. En binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat een mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
1: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
3: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt en moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
1: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
2: Je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
1: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
3: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen, maar hopelijk snel weer verder.
1: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog, later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Door een technische storing is de spitsstrook dicht. A12 Arnhem richting Utrecht tussen de afrit Oosterbeek en de afrit Wageningen 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is dicht. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle, tussen Kampen Noord en Knoopend Hattemerbroek, 5 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging loopt daar op tot 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
2: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later of soms zelfs erger.
1: Vrouwen zetten daarom vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
3: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
1: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn vanmorgen weinig problemen onderweg. Op de N50 en Emmeloord richting Zwolle, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen Kampen Noord en Knopend Hattermerbroek 5 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noor, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: In de ether, op de kabel, DAB Plus en online. Dit is Lou FM met Bart van Dijk.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

0: Sonny and Cher en Little Man. En daarvoor hoorde je ook nog de bottenschijf voor deze week van Dikhout. En teveel is niet goed genoeg. Ja, ik moet me steeds nog inhouden als ik zeg van Dikhout. Want dan is het zo makkelijk om daar achteraan te zeggen. Zaag mijn planken, maar ik heb me de hele week nog kunnen beheersen. En ook nu nog, maar ik wou het toch even melden. Dus ja, ik heb ook mijn beperkingen. Zullen we het daar maar op houden? In ieder geval van Dikhout, ze worden deze week gebotterd hier op Loe FM. En die hoor je straks iets na tienen weer. Ja, van harte welkom bij het Muziekmuseum. De donderdageditie van dit programma betekent natuurlijk weer bijna 3 uur lang muziek en info. Net als zo dadelijk bij de middagmatinee. Jeanette was de presentatrice van de middagmatinee, nog steeds in de vakantiemodus. En dat betekent dat als alles doorgaat we Aad Withaar kunnen verwelkomen voor het smeren van de broodjes en het opdienen van de lunch. Maar dat is nog even onder voorbehoud, dus bij deze. Maar in ieder geval, dat krijg ik in de loop van de uitzending nog door, dus dan zal ik dat ook melden. In ieder geval, welkom bij het Muziekmuseum. Ja, vaste prik. Nee, ik heb het niet op een briefje staan. Ik doe het toch zo eventjes uit het hoofd, want ja, ik mis hem vanochtend. Hè. Ja, weer. Ik mis hem al een poosje. En dan heb ik het over collega Dries Smit, de muzikale ochtendspits. Nou, ik weet niet of Dries ook in zijn laatste vakantieweek zit, of dat hij er nog een weekje aan vastknoopt. Maar in ieder geval, ik zit er op te wachten. En ik lig er 's ochtends ook op te wachten als ik nog in bed lig. Want ja, de radio aan en geen ochtendspits met Dries. Het is een gemis. Dus, en dan niet alleen dat Hollandse kwartiertje, maar gewoon de stem van Dries tussen de muziek door. Nou, zal binnenkort veranderen. In ieder geval welkom bij het Muziekmuseum. Wat gaan wij doen? Nou, natuurlijk zo dadelijk de krant van vandaag. De voorpagina van de Stentor. En ik kijk nu alvast naar de Stentor. Want een angstaanjagende foto. Want bewoners durven woning bijna niet uit om de hond Max van de buren. Hij is de nachtmerrie van de flat. Hij heeft al een muilkorf. En ja, het ziet er echt... Nou, zoals die foto hier geplaatst is, afschrikwekkend ziet het eruit. Ik weet nog, dat is alweer een hele tijd geleden, hadden ze ook in Diergaarde Blijdorp een foto van Bokito. Bokito, die aap, die mensaap, die deed daar ook hele boze dingen wat niet mocht. En er stond er ook een keer een foto in de krant. Nou, het was ook angstaanjagend. En ja, deze hond die ziet er ook een beetje, nou ja, gevaarlijk uit, laten we het zomaar zeggen, met zijn muilkorf. De voorkant van de krant zo dadelijk van de Stentor. Natuurlijk het uitgebreide weerbericht tussen 10 en 11 een uurtje poldergoud. En tussen 11 en 12 alweer het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Ook nog aandacht voor het voetbal van gisteravond. De Veluwe Cup. ESC, ESC, ESC. Hoe moet dat? Nou, hopen op betere tijden als de competitie begint voor de Elburgers Sportclub. Gisteravond in... Op het harde, ja, dan was het niet bijzonder in de wedstrijd tegen DSV, maar straks meer daarover. Hey, blijf luisteren naar Loe FM.
1: Dit is Loe FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Loe FM.

The tumbleweeds, it might as well have rained. En ja, terwijl dat liedje begon, denk ik, ik heb de verkeerde aangeklikt. Ja, want ik wou eigenlijk Somewhere Between van de Tumbleweeds laten horen op de radio. Maar ja, één regeltje en dan net even de muis verkeerd met het klikje. En ja, niet verder gekeken dan de neus. Je weet wel hoe dat zit. Dus vandaar een andere van de Tumbleweeds. Was ook niks mis mee. Maar ja, nou ja, dan wil ik toch ook even deze laten horen van de Tumbleweeds. Die ik eigenlijk in gedachten had. Hier zijn ze nog een keer met Somewhere Between.

0: En dat waren ze dus twee keer achter elkaar. De Tumbleweeds, en dit keer met de plaat die ik eigenlijk in gedachten had. Somewhere Between. Ik moet eventjes iets rectificeren, want ik zei net, Jeanette die zit in de vakantiemodus. Nou nee, dat is niet helemaal zo. Ze zit in de vrije radiodagenmodus. Dus dat is iets heel anders dan vakantie. Nee, want ze is wel druk met de website, want ik zie, ze is al bezig geweest met, wat ik net al zei. Hoho, ESC, de Elburger Sportclub, gisteravond verloren in de derby tegen DSV. Dus dat staat al op de website en geschreven dus door Janet. Dus ze is druk bezig wat dat betreft, sorry dat ik zei, in de vakantiemodus. Bij deze dus is dat ook weer rechtgezet. De krant van vandaag. Deze mensen hebben juist elkaar nodig. Een voorbeeld, Max Voitko onderging 40 operaties aan zijn schouder. En die schouder van hem is verminkt geraakt door een raket aan het Oekraïense front. Nu herstelt hij in Deventer, gescheiden van andere gewonde militairen. En dat laatste moet anders vinden vrijwilligers. Wat is er aan de hand? Nou, Max die is in Isala in Zwolle behandeld. Er zijn verschillende ziekenhuizen in Nederland waar de Oekraïense militairen, gewonde militairen worden behandeld. En ja, zo gauw als de behandeling dan klaar is en ze moeten het ziekenhuis verlaten, dan moet er opvang zijn. En dan kunnen ze niet allemaal bij elkaar in één opvangadres terecht. Dus dan komen ze op verschillende plekken. Dat is het verhaal. Dan de boeren. Ja, na Twente nemen ook Gelderland en Overijssel een besluit. De burgemeesters in het oosten van het land zeggen duidelijk geen trekkers op de snelweg. Want als boeren besluiten om in Gelderland en Overijssel de snelweg op te gaan met hun trekkers, dan grijpt de politie in. Dat zegt de burgemeester Hubert Bruls. Ja, inderdaad, hij de burgemeester van Nijmegen, maar die zegt dat ook namens zijn regionale collega's. Dan het volgende bericht gaat over geld. Want om te beleggen is rijk zijn helemaal niet nodig. 1 op de 5 beleggers verdient 1500 euro per maand. Ik weet niet of dat iets verderop in de krant precies uitgelegd wordt hoe ze dat doen. En als iedereen dat kan doen, nou ja, dat zou dan een makkelijke bijverdienste zijn. Of het allemaal zo makkelijk gaat als dat het hier in de krant staat, ik weet het ook niet. Dan patiënten die dikken vaker hun klachten aan om sneller bij hun huisarts terecht te kunnen. Artsen, maar ook assistentes, die zien dat er soms gewoon wordt gelogen. Het zijn heel vaak leugentjes om bestwil, want ja, dan belt iemand naar de dokter en je krijgt de lieftallige assistente aan de lijn. En die vraagt wat door naar aanleiding van de gemelde klacht en heeft u al paracetamol gebruikt? En als je dan ja zegt, terwijl dat niet zo is, ja, dat is dan al dat eerste leugentje. En heeft u ook koorts? En als je dan ja zegt, terwijl de koorts helemaal niet gemeten is, ja, dan is dat nog weer een ander leugentje. Nou, dat soort dingen, daar gaat het om. En ja, het komt erop neer dat dan andere mensen die eigenlijk wel bij de huisarts moeten zijn, dat die dan later terecht kunnen of helemaal niet een dag later of weet ik wat. Nou, daar heeft het mee te maken. Dan, er zijn botresten gevonden in een bos bij Dronten. En de recherche onderzoekt nu of er een verband is met de vermiste Mark Jaskulski. Het verhaal van Mark is waarschijnlijk wel bekend. Hij komt uit Dronten, of ja, hij kwam uit Dronten. Want hij wordt sinds 15 april 2024 vermist. Die dag is hij voor het laatst gezien in de Langstraat in zijn woonplaats Dronten. En de politie denkt nu dat hij slachtoffer geworden is van een misdrijf. Dat denken ze al langer. Maar nu hebben ze botresten gevonden en nu moet nog onderzocht worden of dat inderdaad van Mark is. Nou, showbiz nieuws. Ja, inderdaad, de zangeres Brooke Lynn. Het klinkt interessant. Ze komt uit Voorst, want ze is gewoon van de Hollandse grond, maar ze maakt furoren aan de andere kant van de wereld in America's Got Talent. Een talentenjacht in Amerika. Ik weet niet of het vergelijkbaar is met idols hier in Nederland of nog wat andere talentenjachten. Maar in ieder geval, America's Got Talent, daar doet dus de Nederlandse zangeres Brooke Lynn aan mee. En het gaat goed met haar. En dat was de voorkant van de krant.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

Ja, ik weet het, er zijn heel veel mooie Franse liedjes, maar dit is een van mijn Franse lievelingsplaatjes. Vandaar dat je hem ook regelmatig hoort langskomen. Pour moi, la vie va commencer van Johnny Hallyday. Zo dadelijk het uitgebreide weerbericht. Oeh, wordt ook gesproken over storm. Nou, kijk eens aan. Ik ben heel benieuwd. Maar eerst nog Mungo Jerry met All Right, All Right, All Right.

0: Mungo Jerry, alright, alright, alright. Door de klok van 9:30, tijd voor het uitgebreide weerbericht. En ik zei het net al, berichten in de krant over noodweer laat ravage achter in Duitsland. We hoorden het zojuist ook al in het nieuws, het journaal van 9 uur in België. Natuurlijk die hevige brand daar. En dan zou je denken, nou nu met die regen daar, dan zal dat allemaal wel ten goede komen aan het blussen van de brand. Nou, dat juist weer niet, want door nu de modder kan de brand weer de bossen, tenminste in dit geval de veengebieden, niet in. Dus ja, dat is het noodlot dan. En dichterbij in Uddel ook bomen geveld door een valwind, want een valwind heeft gisteren flinke schade aangericht in het bos rond de Aardhuisweg bij Uddel. Eén boompje plat, nee, tientallen bomen zijn omgewaaid en op en langs de weg terechtgekomen. Nou, het weerbericht staat boven geregeld buien en af en toe zon. Vooral vandaag, maar ook morgen, trekken talrijke buien over het land. Kan af en toe goed doorregenen en bij een enkele bui is onweer mogelijk. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien, maar veel warmer dan een graad of 20 wordt het niet. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en draait morgen naar een meer westelijke richting. Ook het komende weekend is een enkele bui nog mogelijk, maar die bui die blijft licht. Vaak is het droog met geregeld zon. Temperatuur verandert echter nauwelijks. Het wordt maximaal een graad of 20. En ook na het weekend blijft het licht, wisselvallig zomerweer.
1: Meer dan muziek voor iedereen. Meer dan muziek voor iedereen. Bart van Dijk.

Jermaine Jackson en Sweetest as Sweetest voor diegenen die gisterochtend ook hebben geluisterd naar het Muziekmuseum. Toen draaide ik een liedje van de Buffoons, Katharina Baby. En ja, toen zei ik al, de Buffoons natuurlijk bekend geworden met Arizona. Nou, laten we die dan ook maar eens draaien. Ja. Maakt het allemaal uit, het mag gewoon, hè? Ja, inderdaad. Nou, hier zijn ze op Blue FM in het altijd prettige Muziekmuseum. De Buffoons en Arizona.

De Buffoons en Arizona. Ja, gisteravond dus voetbal, de strijd om de Veluwe Cup. En het wordt steeds spannender. En nou dacht ik, naar aanleiding van berichtgeving die ik gisteren kreeg vanuit Kampen, dat ik de puntentelling van die Veluwe Cup in de gaten had. Alleen nu kreeg ik zojuist, en ik zei het al op de website van loomedia.nl, daar staat het verslag van gisteravond van de wedstrijd ESC tegen Doornspijk. En ja, ik moet toch even de puntentelling nog eventjes op papier narekenen. Want ja, volgens mij zo uit het blote hoofd, ja, klopt het wel. Maar ik heb het liever even op papier voor me. Dus, want het is een bijzondere puntentelling bij die Veluwe Cup. Want als ik het allemaal goed zo uit het blote hoofd doe, uit de blote kop, om het zomaar eens te zeggen, dan staat zo ineens DSV bovenaan. Nou, ik zal het straks even narekenen en dan voor mezelf even op een papiertje zetten. En dan ook de juiste stand, want dat is wel belangrijk om dat te melden, want anders moet Appie uit Kampen weer mij corrigeren. Dat stel ik trouwens wel zeer op prijs hoor, want overal worden zo af en toe foutjes gemaakt, al dan niet bewust. Maar ik kreeg gisteren dat keurig bijgewerkte stand van de Veluwe Cup vanuit Kampen. Dus wat dat betreft nogmaals dank daarvoor. Maar ik zal even proberen of ik er zelf ook achter kan komen. Dus bij deze, wacht nog even. Eerst maar het verhaal over de giftige wolfspin. Want de kans dat je thuis, zeker in de steden, maar het kan ook op het platteland, een valse wolfspin vindt, is enorm toegenomen. En met vals wordt dan echt bedoeld vals, gevaarlijk en niet een namaak wolfspin. Want in een jaar tijd is de giftige en soms ook agressieve spin in Nederland meer dan 6000 keer gezien. Nou, wat moet je nou doen wanneer er in het huis een wolfspin voorkomt? De valse wolfspin is geen kleintje. Met gespreide poten kan de spin tot wel 5 centimeter groot zijn. Zijn kleur houdt het midden tussen geelbruin en grijsbruin met donkere vlekken op de poten. Op het achterlijf zit een donkere vlek met lichte stippen en de kop heeft qua tekening iets weg van een masker. Het wordt steeds spannender. Nou, als je nou iets ziet in het huis wat lijkt op de beschrijving die ik net gaf, dan kun je die spin het beste met rust laten. Zodra de spin het gevoel heeft in het nauw te worden gedreven, kan die aanvallen en bijten. Zo'n beet voelt als een wespensteek. De spin is trouwens nuttig. Hij vangt insecten. Dus doodmaken is een slecht plan. Vangen is niet heel makkelijk, aangezien de spin snel is. Maar net als bij andere spinnen kunt u proberen er een leeg glas overheen te zetten en dan een papiertje langzaam onder het glas te schuiven. Als u dit er vervolgens strak tegenaan houdt, kunt u de spin naar buiten of naar de schuur verplaatsen. En wie bang is voor een beet, die kan handschoenen dragen. Dus dat was het verhaal naar aanleiding van de wolfspin. MUZIEK.

Miller en de band, de Jet Airliner en Julien Clerc hoorden we uit de jaren 70 met This Melody. Nou, laten we

0: ons dan aan gaan bezighouden met de strijd om de Veluwe Cup. Want er werd gisteravond natuurlijk gevoetbald, ook in Nijmegen. In Nijmegen verloor NEC met 3-1 van Bodo Glimt. En gisteren in het harde was het nog erger, tenminste wat betreft de uitslag en de verliespartij. Want de Elburger Sportclub die verloor met 6-2 van DSV 61. Nou, laten we eerst even het wedstrijdverslag erbij pakken. En dat is te lezen op de website van loomedia.nl. Het leek lange tijd een spannende derby te worden. DSV 61 begon sterk en kwam al na 3 minuten op voorsprong. Levi Vlier zorgde voor de 1-0. En ESC kwam na 17 minuten terug tot 1-1 en draaide de wedstrijd vervolgens helemaal om. Levi Wolf, een andere Levi, maakte er in de 23ste minuut 1-2 van. DSV bleef aandringen en kwam na 32 minuten opnieuw langzij. Daan Visser zorgde voor de 2-2. In de slotfase van de eerste helft bleef het spannend, waardoor beide ploegen met 2-2 gingen rusten. Nou, de rust. Wat zat er in de thee? Na de pauze ging het tempo omhoog. DSV kreeg een strafschop en kwam via de penalty op 3-2. Minuut later werd de voorsprong zelfs verdubbeld. Arnold Zwep tekende voor de 4-2. ESC probeerde nog terug te komen, maar DSV 61 bleef gevaarlijk. In de 77ste minuut viel de 5-2, waarna Levi Wieberding, een andere Levi, de wedstrijd definitief besliste. In de slotfase liep DSV nog verder uit. Uit een fraaie vrije trap van Ron Hofmeijer werd de 6-2 binnengewerkt. ESC kreeg nog enkele corners en mogelijkheden, maar DSV 61 hield stand. Na de reguliere speeltijd volgde nog de penalty-reeks als extra onderdeel van de Contour Veluwe Cup. ESC scoorde 3 keer via E.V. Sahan, Daan van Ommeren en Yannick Westerhuis. Voor DSV 61 waren Ron Hofmeijer en Wilbert van Loo, daar is hij weer, trefzeker, terwijl John Bos zijn penalty miste. De reeks eindigde daardoor in 3-2 voor ESC. Met de 6-2 overwinning en de winst in de penaltyreeks neemt DSV 61 in totaal 5 punten mee naar zaterdag. En ESC houdt 3 punten over aan de derby. Dan de stand. Ja, ik ben aan het rekenen geweest, maar ik kom er nog niet helemaal uit. Want ja, ik heb het gisteren ook al verteld. Ik ben nog uit de periode van 3 corners Pinanti. En nou ja, ook nog een wedstrijdoverwinning 2 punten. Dus het 3 punten bij een overwinning heb ik ook nooit meegemaakt. Tenminste niet fysiek voetballend. Wel later natuurlijk als kijker, maar niet zelf. Dus ja, hoe dat precies met die puntentelling zit, weet ik ook niet. Want ik kwam uit op DSV 6 en ESC en Overjas. Nou ja, oké, prima. Maar ik kreeg zojuist vanuit het callcenter in Kampen de volgende stand, en dat schijnt dan van de website van Overjos te komen, als ik het allemaal goed begrijp. De stand in de strijd om de Veluwe Cup. Dus het wordt spannend aanstaande zaterdag. Het harde koploper met 9 punten. Overjos en DSV op een gedeelde 2e plek met 8 punten. En de Elburger Sportclub staat onderaan met 6 punten. Terwijl ik voor mezelf iets anders had uitgerekend. Dat komt niet overeen met wat ik net oplas, want ik had uitgerekend DSV 5, harde 4 en gedeeld Dennis en ESC en Overjas. Nou, prima. Dus welke ik moet geloven, ik weet het niet. Ik ga maar uit van de betrouwbaarheid van de website van Overjas en we wachten het gewoon af. Mocht het niet zo zijn, sorry. Ik ben dus, ik zeg het heel eerlijk, niet thuis in die puntentelling. Nou, de strijd om de Veluwe Cup gaat aanstaande zaterdag verder. Mobiele studio van LoFM staat op het Sportpark Schenk opgesteld. En in de studio natuurlijk aanstaande zaterdag ook weer Gert-Jan Mulder. Al dan niet met Dries Smit en ook de verslaggevers op het veld. 2 wedstrijden aanstaande zaterdag om 12:30. SV het Harde tegen DSV 61 en dan om 14:30 Overjos tegen ESC. En beide wedstrijden dus live te beluisteren hier op LoFM aanstaande zaterdagmiddag in Noord-Veluwe Sport. Zo dadelijk het journaal van 10 uur, daarna de bottenschijf en dan een uurtje poldergoud hier op LoFM. Lokaal.
1: informatief en muzikaal. Dit is Lou FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie, zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten. Daarvoor de bottenschijf voor deze week van Dikhout. En te veel is niet genoeg. Het is 9:50. Welkom bij het middelste uur van het Muziekmuseum. Uurtje poldergoud en verstaanbare liedjes. En komen toch nog zo dadelijk weer even terug op de Veluwe Cup. En dan heel in het bijzonder de stand. Want net was er een liedje zwoele zomernachten aan zee. Rutger van Barneveld die was daar aan toe. Nou, ik ben er ook zo'n beetje aan toe. Nou ja, dat is natuurlijk enigszins overdreven. Maar er zijn verschillende versies van de stand van de Veluwe Cup. En ik zei het al eerder. En ook gisteren kreeg ik het keurig doorgestuurd vanuit Kampen. En dat was dan van de website van Overjos. En mijn berichtgever uit Kampen, die bericht mij net. Ja, ik snap er ook niks meer van hoe het allemaal zit en hoe het met die punten gaat. Nou, ik hoop één ding, dat aanstaande zaterdag in de mobiele studio, dat daar voldoende water is en eau-de-cologne doekjes en zo voor Gert-Jan Mulder, dat die er wel uitkomt, want het is een bijzondere puntentelling. Ja, mensen die misschien wat dichter en nauwer betrokken zijn bij de Veluwe Cup, die zullen denken, ja, wat is er nou zo moeilijk aan? Ik sta er iets te ver vanaf, denk ik. Nou, ik zal er straks nog eventjes één keer op terugkomen, maar laten we vast om in de stemming voor zaterdag bij de Veluwe Cup te komen. De wedstrijd om 2:30, Overjos tegen ESC. En laten we eerst even dit liedje eruit.

Nou ja, dan moeten ze aanstaande zaterdag wel van Overjos winnen. Een klinkende overwinning. Heel veel doelpunten en dan ook nog de penaltyreeks winnen. Dan zou het zomaar kunnen. ESC staat bovenaan. Nou, ja, gisteren was er ook al verwarring. Niet alleen bij mij en bij wat andere mensen hier in de buurt. Ook bij de Stentor. De sportafdeling daar, de website stond het eerst ook verkeerd. En toen kwam er een rectificatie. En voor de wedstrijd van gisteravond. En dan heb ik het over de wedstrijd van ESC tegen DSV. Toen was de stand volgens de Stentor. Het harde 1 met 2 wedstrijden 9 punten. Overjos op een tweede plek met 2 wedstrijden 8 punten. Elburger Sportclub en DSV gebroederlijk onderaan met 1 wedstrijd gespeeld. En allebei 3 punten. Nou, DSV won dus gisteravond van, inderdaad, ESC. Het is een beetje moeilijk. Het is, voor sommige mensen komt het hard aan. Maar DSV neemt dan, zoals ik hier op de website lees, in totaal 5 punten mee naar zaterdag. En ESC houdt 3 punten over aan de derby. Nou, die 5 punten van DSV, als we die dan bij die 3 optellen, ja, dan komt DSV op 8. Net zoveel als dat Overjos er ook had uit 2 wedstrijden, 2-8. En ESC neemt dan door de penalty reeks 3 punten mee naar de derby. En die blijft dan onderaan staan. Maar nogmaals, laten we het niet al te ingewikkeld maken. Aanstaande zaterdag gewoon winnen de Blauw-Witte. De Elburger Sportclub van de Groen-Witte. En dan is er niks meer aan de hand. En dan zouden ze ook zomaar ineens nog winnaar kunnen worden van de Veluwe Cup. Dus nog niet wanhopen. Ja, als ik vroeger wat moest weten over het voetbal. En over, zoals in dit geval, de puntentelling. Ja, dan kon ik dat altijd vragen aan Jan Daalmeijer. Alleen, ja, Jan die is niet meer. En dit is de herinnering die ik nog steeds heb aan Jan, hè. Ja, zeker zijn lievelingsplaats van het zangkoor waar hij ook deel van uitmaakte. De Meulenzangers heb ik het dan over. En dit was, zoals ik al zei, de lievelingsplaats van Jan. Heel vaak gedraaid. En nu nog een keer hier op Lou FM in het Muziekmuseum, het uurtje Poldergouds. De Meulenzangers. En het gaat over zwevend naar het geluk.

De Meulenzangers dus, naar aanleiding van wat ik net vertelde. Ja, als ik iets moest weten over het voetbal, of in dit geval misschien wel de puntentelling van de strijd om de Veluwe Cup, kon ik altijd terugvallen op mijn collega Jan Daalmeijer. Alleen, dat kan momenteel niet meer. Nou, vandaar dus nog een keer. De Meulenzangers zwevend naar het geluk. Nou, ik zal nog één keer terugkomen op dat gedoe rondom de stand in de Veluwe Cup. Want ja, mijn berichtgever uit Kampen, die schrijft mij heel eerlijk. Ja, ik snap er ook niks van. Want bij mijn redenering moet DSV eigenlijk 9 punten hebben. 3 punten voor de overwinning, 3 voor strafschoppen en 3 van de eerste wedstrijd is bij mij dus 9. Zeg het maar. Nou, puntje, puntje, puntje, schiet mij maar lek. Ja, nou ja, dat is natuurlijk het laatste wat we doen. Maar ik hoop dat de organisatie van de Veluwe Cup, dat die het zelf wel allemaal weet. En Gert-Jan Mulder, die krijgt nu ook al angstzweet op het voorhoofd. Want ja, die moet daar aanstaande zaterdagmiddag natuurlijk ook over vertellen en weet ik wat. En ik zei het net al, ik hoop maar dat de rode klonjedoekjes in de mobiele studio zijn die daar op het Sportpark Schenk staat. Nou, genoeg daarover. Aanstaande zaterdag dus de 2 wedstrijden om de Veluwe Cup. 1:30 SV het Harde tegen DSV. En om 2:30 Overjos tegen ESC. En nogmaals, ESC wint met grote cijfers. En dan is er niets meer aan de hand.

0: Jan en Zwaan en zing met me mee. Zo, nou, de commotie rondom de strijd om de Veluwe Cup heb ik achter me gelaten. Tenminste, commotie. Ja, er zullen ook mensen misschien bij zichzelf denken, wat maak je eigenlijk druk over? Nou ja, prima. Ik kon erbij blijven zitten. Dat scheelt. Hey, voordat het volgende verhaal een beetje een eigen verhaaltje gaat leiden, luister even. Het gaat over corona. En vorig jaar, toen speelde dat natuurlijk ook ongeveer hetzelfde bericht, alleen in een iets andere versie. En toen kreeg ik van een luisteraar, daar een opmerking over. En dat ik er iets te enthousiast over gedaan had. En waar had ik dan enthousiast over gedaan? Nou, niet over de corona, want dat is natuurlijk heel erg. Alleen dat ik mijn hele boekje met vaccinaties al vol had. En daar had ik niet zo enthousiast over moeten doen. En toen kwam weer het hele verhaal. Nou, prima. Dus ik zal over het volgende bericht niet enthousiast doen. En het is dus ook geen advies. Laten we daar duidelijk over zijn, maar het is gewoon een persbericht. Want corona komt momenteel amper nog voor in Nederland, maar toch begint volgende maand een nieuwe vaccinatieronde tegen het virus. Vanaf volgende week kan al een nieuwe afspraak worden ingepland voor zo'n coronaprik, maar het is voor steeds minder mensen beschikbaar. Dus nogmaals, om misverstanden te voorkomen, geen advies, gewoon een persbericht. En mensen die er wat mee willen doen, die moeten dat doen. En mensen die er niks mee willen doen, moeten dat niet doen. Vanaf dinsdag kunnen weer vaccinatieafspraken worden gemaakt bij de GGD. Het prikken zelf begint pas op 21 september en loopt door tot en met 27 november. Maar het aantal mensen dat ervoor in aanmerking komt is veel kleiner dan vorig jaar. Zo'n 2 miljoen mensen die eerder wel automatisch de prik konden krijgen, zijn nu uitgesloten. De prik is nu alleen nog maar standaard beschikbaar voor mensen die ouder zijn dan 70 jaar. Reden is dat gezonde mensen die jonger zijn dan 70 jaar nog maar zelden ernstig ziek worden door corona. Ook zwangere vrouwen hoeven geen coronaprik meer te krijgen. Eerder was dat wel nodig, omdat vrouwen door hun zwangerschap ernstig ziek konden worden door corona en een vroeg geboorte konden krijgen. Maar volgens de overheid is dat risico inmiddels veel kleiner, omdat onder de bevolking een brede bescherming tegen corona is opgebouwd. Wie ook nog in de aanmerking kan komen voor een vaccinatie, zijn mensen tussen de 50 en de 69 jaar met aandoeningen waardoor ze meer risico lopen om ernstig ziek te worden. Ook zorgmedewerkers en mensen uit bepaalde risicogroepen, patiënten met bijvoorbeeld een afweerstoornis, kunnen de prik krijgen. Maar alleen de 70-plussers worden middels een brief speciaal uitgenodigd. Nou, nogmaals, geen advies, maar gewoon een bericht daarover. Wie mogen de prik halen? Dus mensen van 70 jaar en ouder, mensen van 50 tot en met 69 jaar met medische aandoeningen, volwassenen en kinderen uit medisch hoog risicogroepen en medewerkers in de gezondheidszorg die direct contact hebben met kwetsbare patiënten. Nou, het bericht gaat nog even verder. Daarbij krijgen dus alleen degenen die het afgelopen jaar een prik hebben gehaald een brief van het RIVM met een concrete afspraak met datum, tijd en locatie, zo meldt een woordvoerder. De rest van de 70-plussers wordt uitgenodigd om zelf een afspraak te maken via planjeprik.nl. Dit jaar is er overigens nog maar heel weinig corona geweest. En of dat nu komt door de vaccinaties of de afweer die er bij de mensen in Nederland is, is mij niet bekend. Maar het virus werd dit voorjaar en deze zomer maar heel mondjesmaat aangetroffen. Maar volgens het Gezondheidsinstituut RIVM betekent dat niet dat het virus is verdwenen. Het kan zomaar weer oplaaien en veranderen, waardoor mensen toch weer vaker besmet raken en ziek geworden. Nou, dan nog even wat cijfers. Vorig jaar werden zo'n 2,2 miljoen coronaprikken gezet. En bijna 42% van de opgeroepen mensen haalden er één.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.

0: Frans Bauer en ons geluk en daarvoor al. Nog steeds leuk om te horen, hè? Manda en Bijgje, ik hoop dat ze ook eventjes weer meegelopen hebben in de Polonaise met deze Marco Schuitmaker en de Engelbewaarder. Ja, ik hoop niet dat mensen nu denken, goed, het gaat vervelend worden, want toch nog heel eventjes terug naar de Veluwe Cup. Appie en Kampen, als je pen en papier bij de hand hebt, schrijf even mee in steno, of anders moet Gabrielle dat maar doen. Want iemand die ook bij de radio zat en die denkt, ja, waar gaat het nu even over, jongens? Wat snappen jullie nou weer niet? Die heeft mij zojuist bericht en dat is Geert Hartold. En Geert, die bericht mij het volgende. Luister, ik zal wat langzamer praten, zodat er eventueel meegeschreven kan worden voor die mensen die dat geïnteresseerd in zijn. Hoi Bart, in het Veluwe Cup reglement staat het eenvoudig, precies en duidelijk omschreven. Winst 3 punten, gelijkspel 1 punt en nederlaag 0 punt. Elke benutte strafschop na afloop is ook goed voor 1 punt. En die punten worden dan opgeteld bij de wedstrijdpunten. Voorbeeld DSV. 1 gewonnen en 1 verloren geeft 3 punten. 5 benutte penalties geeft 5 punten, totaal 8. Nou, zo zit het dus. Volgens Geert Hartold, die mij het Veluwe Cup reglement heeft toegestuurd en volgens Geert staat het daar eenvoudig, precies en duidelijk omschreven in. Ja, Geert, dit had ik eigenlijk eerder moeten weten. Ik had me iets beter moeten voorbereiden en misschien aan onze sportcollega's van Noord-Veluwe Sport moeten vragen, mag ik dat Veluwe Cup reglement ook even hebben? Nou ja, dat heb ik dus niet gedaan. En ik kwam gewoon zo, om maar te zeggen, koud in de wedstrijd. En ik werd wel gesouffleerd vanuit Kampen. Nou, daar was het ook niet helemaal meer duidelijk. Maar dit is zo duidelijk als een klontje. Met dank dus aan Geert Hartold.
1: De stem van Elburg. De stem van Elburg. Dit is Lou Evans.

Ja, ik ben er nog wel hoor. Alleen even wat non-stop muziek. Want ik heb hoog bezoek hier in de studio van Lou FM. De baas van de Polderstudio die is hier. Hij heeft nog een paar dagjes vakantie. En nou, insiders die weten dan, als ik het over de baas van de Polderstudio heb, dan heb ik het over Dries van de Ochtendspits. En die is hier. Even een bakje doen en even vertellen dat zijn vakantie er bijna op zit. Dus hij heeft nog niet gezegd dat hij aanstaande maandagochtend van 7 tot 9 weer op de radio zit. Ik zal hem dat nog proberen te ontfutselen. Dan kan ik dat tenminste vertellen, wat er dan maandagmorgen van 7 tot 9 is. Maar nogmaals dus, niks aan de hand hier in de studio. We zitten even, nou ja, te confereren. Zullen we het daar maar op houden? Dus vandaar even iets minder berichten tussen de muziek door. MUZIEK

Stefan Storm, ook iemand hier uit de regio in die tijd toen hij dit liedje maakte. Over Westendorp. Harderwijk woonde die toen daar, of die daar nog woont, ik weet het niet. Maar in ieder geval, hij was een van de DJ's hier uit de regio. Die daar, feest vierde, de parties, de muziek verzorgde. En allemaal dat soort dingen. Stefan Storm dus. We hoorden hem met het liedje over Westendorp. En daar heeft hij zijn hart verloren. En we hoorden ook nog Belinda Kinnaert. Het leven valt best mee. Brengt ons bij het eind van het uurtje poldergoud, uurtje verstaanbare liedjes. Het zit er weer op en dat gaat er ook even van tussen. Maar volgende week dinsdag, tussen 10 en 11, dan is het er gewoon weer. Wat betreft het Muziekmuseum, zo dadelijk het journaal van 11 uur. Daarna de bottenschijf en dan nog een uurtje Muziekmuseum. Blijf luisteren naar Lou FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan Funcaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan daarmee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen en het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
6: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: In de ether, op de kabel, DAB Plus en online. Dit is Lou FM met Bart van Dijk.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

0: Edison, A Lighthouse en A Love Grows. En daarvoor de botte schijf voor deze week van Dik Hout. Te veel is niet genoeg. Het is inmiddels 11:50. Van harte welkom bij het derde en laatste uur van vandaag en van deze week. Van het Muziekmuseum betekent muziek en info tot aan 12:00 nog hier op Lou FM. Ja, vorige uur even iets minder berichtgeving ertussendoor, iets minder de microfoon gebruikt, iets meer non-stop muziek. Want ik vertelde het al, ik had de baas van de Polderstudio hier op bezoek, even voor een bakje en even wat bijpraten. We hadden elkaar al een tijd niet gezien, want ja, Dries, daar heb ik het dan over, collega Dries Smit. We ontmoeten elkaar fysiek. Als er een locatieuitzending is, dan zitten we met z'n tweeën heel vaak in de mobiele studio. Alleen de laatste keer dat we dat zouden doen met z'n tweeën, ja, toen ging het niet door. Dat was Tour de Delle, dus ja, Dries al een hele tijd niet gezien. Nou, in de mobiele studio die dan op het sportpark Schenk staat bij de Veluwe Cup, ja, daar zit Dries met Gert-Jan Mulder. En dus ja, nogmaals, we hadden elkaar de hele tijd niet gesproken en gezien. Dus moest even bijpraten en ja, ik denk, nou ja, nou moet hij toch maar even met de billen bloot. Wanneer zit de vakantie erop en wanneer begint de ochtendspits weer? Nou, Dries had nog een paar daagjes. En dan maandagochtend om 7:00. Ja, de fans van de muzikale ochtendspits met Dries Smit, die kan ik geruststellen. Want aanstaande maandagochtend, dan is die er weer. Dries met de ochtendspits. Dus kijk eens aan. Dan weten we dat ook weer. Nou, dat is er uit die gesprekken die we net hadden. Is dat er toch mooi eventjes uitgekomen. Nou, moeten we het nog weer over de Veluwe Cup hebben? Ik had het eigenlijk al afgesloten. Zeker nadat Geert Hartel precies het Veluwe Cup reglement mij had toegestuurd. Nou, het was helemaal duidelijk. Ik snap het ook. En blijkbaar is er in Kampen ook goed geluisterd naar dat Veluwe Cup reglement. Want, Appie had mij via de website van Ovios al wat toegestuurd. En toen zelf aan het rekenen gegaan. En toen kwam hij dus op een andere stand. Alleen, ja, hij reageert daar heel duidelijk op. Want wat hij in het vervolg moet doen is goed lezen van het verslag. DSV benutte 2 strafschoppen en geen 3 zoals hij had gelezen en doorgerekend in de stand. Hij had de bril niet goed op. Nou ja, en wat het ook nog was, had nog geen koffie gehad. Nou, de bedoeling was in ieder geval goed. Ab, nogmaals dank voor de berichtgeving dat het niet helemaal correct was. Nou ja, daar betrap ik mezelf ook wel eens op. Dus helemaal niks mis mee. En in ieder geval, nogmaals bedankt.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM,

0: Disco Inferno van de Tramps. Ja, nou nee, niet over de Veluwe Cup, daar gaan we het niet meer over hebben. Maar er wordt in Oosterwolde ook gevoetbald en dat is het Berend Elzerman toernooi. Afgelopen dinsdagavond stond op het sportpark De Heugde in Oosterwolde de tweede ronde van het 44ste Berend Elzerman toernooi van VCO 61 op het programma. Het zachte zomeravondweer zorgde weer voor een grote toeloop van supporters van de deelnemende verenigingen. Het betekent ook uitstekende voetbalomstandigheden waarbij aan het eind van de avond de conclusie was dat ASV Dronten afstevend op haar derde toernooioverwinning op rij. Organisator VCO 61 deed echter ook goede zaken in de tussenstand. Luister, op het hoofdveld herstelde VCO zich van de nederlaag op de eerste toernooidag. In een onderhoudende wedstrijd schoot SV Epe beter uit de startblokken en scoorde al binnen 5 minuten de 1-0. De spelers van het thuisteam die rechten echter de rug en er ontspon zich een onderhoudende wedstrijd met veel inzet van beide teams. Voor rust trok VCO niet alleen de stand recht door het benutten van een penalty. Op slag van rust bracht Aaron Sleuring de 2-1 op het scorebord, wat tevens de eindstand was in de reguliere speeltijd. Nou, ook daar penalties. En de thuisploeg VCO benutte alle drie de penalties, waardoor de nieuwe hoofdtrainer Wiljan Pluim een goed resultaat boekte tegen SV Epe, het team dat hij vorig jaar als speler nog aan het kampioenschap hield. Op het naastliggende veld was de titelverdediger ASV Dronten in de eerste helft over WVF heen. En in de wedstrijd van SVI tegen Coët Kampen hielden beide ploegen over het geheel genomen elkaar behoorlijk in evenwicht. Maar het was SVI dat de score opende na ruim een kwartier spelen. Maar het was Coët Kampen dat uiteindelijk aan het langste eind wist te trekken en uiteindelijk met een 2-1 overwinning van het veld ging. Go Ahead had goede zaken kunnen doen in de tussenstand van het toernooi als het ook de drie penalties na afloop gescoord had. Daarvan werden er echter evenals afgelopen zaterdag 2 gemist. Dan de stand. ASV Dronten leidt in de tussenstand met 12 punten. Go Ahead Kampen, VCO en WVF hebben elk 8 punten. SVI Epe 5 en SV Epe 4. Zaterdag dan sluit het toernooi om 2 uur af met de wedstrijden VCO 61 tegen SVI, ASV Dronten tegen SV Epe en Go Ahead Kampen tegen WVF. Nou, dat zal ongetwijfeld ook aanstaande zaterdag in het programma Noord-Veluwe Sport te beluisteren zijn. Zoals inmiddels bekend en zoals ik al eerder heb verteld, de mobiele studio van Loe FM staat op het sportpark Schenk in verband met de Veluwe Cup. Maar ook de verslaggever daarvan uit Oosterwolde, die zal zich ongetwijfeld melden. En dan komt dat ook live op de radio. Zo zie je maar weer. Aanstaande zaterdag dus volop voetbal ook hier op Loe FM te beluisteren in het programma Noord-Veluwe Sport.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen

Lynn Anderson en Rose Garden. En daarvoor Fleetwood Mac met Everywhere. Zo, kijken nog even naar wat berichtgeving op de website van loopmedia.nl. Nee, het gaat niet over voetbal. En ik ben me er heel goed van bewust als je niet zo voetbal geïnteresseerd bent. Dat vanmorgen wel erg veel over het voetbal ging. En dan zeker over die Veluwe Cup. Maar ja, zo af en toe moet dat kunnen. En Dries die zei dat net ook al. Hij zegt, ach, bij een lokale omroep, daar kan dat. Inderdaad. Wat dat betreft kon ik het wel met Dries eens zijn. Het volgende bericht gaat dus niet over voetbal. Maar over de boeren. Ook wel over burgers hoor, want luister. Het CDA Elburg en Oldebroek hebben besloten om de geplande stikstofvoorlichtingsavond op 8 september aanstaande in het hart van Oosterwolde af te gelasten. Het CDA is van mening dat een bijeenkomst op dit moment niet de juiste manier is om de communicatie tussen de verschillende betrokken partijen constructief voor te zetten. De stikstofproblematiek raakt veel mensen en organisaties en vraagt om zorgvuldigheid, ruimte voor overleg en een open houding van alle betrokken partijen. Daarop wil het CDA eerst ruimte creëren voor goed overleg en gezamenlijk blijven zoeken naar een zorgvuldige en constructieve manier om het gesprek over stikstof voort te zetten. Het CDA Elburg en Oldebroek blijven zich inzetten voor die open dialoog en goede communicatie tussen alle betrokken partijen. Het doel blijft om vanuit verschillende perspectieven met elkaar in gesprek te blijven en te zoeken naar oplossingen die op draagvlak kunnen rekenen. Zodra er meer duidelijkheid is over een passende vervolgstap, zal het CDA hierover nader informeren.

0: John Denver en Calypso. Door de klok van 11:30, tijd voor het weerbericht. Geregeld buien, af en toe zon. Nou, dat af en toe zon, dat wordt op dit moment in de praktijk gebracht hier boven Elburg. Want het zonnetje schijnt. Vooral vandaag en morgen trekken talrijke buien over het land. Het kan af en toe goed doorregenen en bij een enkele bui is zelfs onweer mogelijk. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien, maar veel warmer dan een graad of 20 wordt het niet. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en draait morgen naar een meer westelijke richting. Ook het komend weekend is een enkele bui nog mogelijk, maar die blijft licht. Vaak is het droog met geregeld zon en de temperatuur die verandert echter nauwelijks. Het wordt maximaal een graad of 20. Ook na het weekend blijft het licht wisselvallig zomerweer. Wat betreft dit weer, dit weerbericht, ja, dat kunnen we samenvatten als: oh, heel mooi weer voor Lowlands. Jazeker. Beetje regen, beetje zon, beetje modder, beetje droog. Allemaal dat soort dingen, want dat is typisch een Lowlands weer. En vandaag gaat namelijk de camping van Lowlands open. Oeh, zie je Sam. Jazeker. Was je misschien ontgaan, maar vanaf vandaag dus de camping open daar. Dus weer files op de verschillende wegen hier in de buurt. Want ja, het wordt ongetwijfeld weer druk. En ja, het weer wat ze daar kunnen verwachten, we hebben dat net opgenoemd.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

Pussycat and My Broken Souvenirs. En zoals ik net al vertelde, vandaag gaat de camping van Lowlands open. Ik weet niet of het nog steeds heet Camping Fly to Lowlands Paradise. Of dat het tegenwoordig weer gewoon Lowlands heet. En, nee, ik ga er niet heen. Maak je geen zorgen. Ik ben er trouwens ook nog nooit geweest. En ik heb er wel indirect mee te maken gehad. En wat is dat dan? Nou, laat ik het maar even vertellen. Dat was in de tijd. Ik heb vroeger ook in de benzine gewerkt bij een tankstation. En dat was een tankstation aan de snelweg net voorbij Harderwijk. En wat was het geval? Wat heeft dat nou met Lowlands te maken? Nou, ik werkte in de nachtdienst, dus dat moet er even bij verteld worden. En dan was het gebruikelijk, in die nachtdienst, dat je zo tussen 4 en 5 even de afrondende werkzaamheden deed. Even keurig bijvullen. Appie weet daar alles van. Bijvullen, zodat je collega die je opvolgt, niet meteen aan het werk moet. Even de vloer dweilen. Appie weet daar ook alles van. Zodat de collega die dan na je kwam, gewoon eerst even rustig ook een bakje kon nemen. Even nog de dienst doornemen en dat hij niet meteen aan het werk hoefde. Tenminste, zo was dat gebruikelijk. Nou, ik deed dan meestal tussen 4 en 5 dat soort dingetjes. Zodat je dan van 5 tot 6, wanneer om 6 uur de vroege dienst kwam, dat je dan toch nog eventjes ook met elkaar kon praten. En dat er dan niet meteen aan het werk hoefde te worden begonnen. Nou, nogmaals, wat heeft dat dan te maken met Camping Lowlands to Paradise, oftewel Lowlands? Nou, ja, wat was het geval? Dan, als Lowlands was afgelopen op de maandagochtend, dan kwamen ze uit de polder vandaan. En dat was de plek waar ik werkte, zo'n beetje, de eerste bewoonde plek in de bewoonde wereld, waar ze dan kwamen. En ja, al dan niet uitgehongerd door een, weekendje feest vieren en weinig eten en dat soort dingen. Dan, er kwamen heel veel van die bezoekers, die kwamen dan toch bij het tankstation, ook om te tanken. En dat was ook al bijzonder, want dan moest er getankt worden en dan kwamen ze binnen af te rekenen. Ja, ik wou even afrekenen. Ja, er waren 20 pompen daar. Ja, welke pomp heeft u gehad? Ja, daar buiten. Ja, dat snapte ik ook wel. Dus dat was ook nog wel eens even een beetje verwarrend dan. Maar wat was dan het meest lastige daaraan? En dan lastig tussen aanhalingstekens. Ja, ze zaten nogal goed en ruim onder de modder. Want dat was natuurlijk, dat hoorde bij Lowlands. Ja, feesten en genieten van de muziek in de modder. Dus ja, dan kwamen ze bij ons daar binnen waar de keurig gedweilde vloer, waar ik het net over had, al lag. En dan kwamen ze daar met koppels tegelijk binnen. Dan snap je wel. En dat ging dan door tot in de vroege dienst. Nou, dat was een chaos. Nou, dat was dus eigenlijk mijn gedoe wat ik met Lowlands ooit te maken heb gehad. Nogmaals, geen verontruste dingen dat ik daar ook geweest ben. Nogmaals, ik heb er niks op tegen, hoor. Maar de muziek die daar wordt ten gehoor gebracht, dat staat mij niet zo aan. Maar ja, dat is mijn probleem. Dus nogmaals, mensen die erheen gaan naar Lowlands, ik kan alleen maar zeggen, geniet ervan. En het weer wordt in ieder geval echt een Lowlands weer. Zowel zon als regen. Dus zweten en onder de modder. Ja, en als je dan weer bij het genoemde tankstation komt, ach, daar zijn ze inmiddels eraan gewend. We gaan verder met Aristakis. And don't wanna live without you now.

Aristakes en Don't Wanna Live Without You. De stichting Choice organiseert vanavond opnieuw een worshipavond voor mannen met muzikale begeleiding van Aswin van Capelle en Albert Heemskerk, die is er ook bij. We ervaren dat God door de liederen tot mannenharten spreekt, aldus de organisatie. Een bijzonder onderdeel is het zegenen van de 8e van 12 ringen rond Elburg. Nou, daar moet Naomi mij maar eens een keer iets over uitleggen, want dit ken ik niet. Maar dat zal aan mij liggen, dus ik hou me aanbevolen. Ik word er graag over op de hoogte gehouden en erover verteld. De 8e dus van 12 ringen rond Elburg. We verlangen ernaar dat Gods liefde steeds meer zichtbaar wordt in onze samenleving. Ook is er weer een moment van stilte waarin bezoekers tot rust kunnen komen en kunnen luisteren naar wat God persoonlijk tot hen wil spreken. Iedereen is daar welkom, ook zij die sceptisch staan tegenover het geloof. Kom en ervaar zelf dat God een persoonlijke relatie met ons wil. De avond vindt dus vanavond plaats. Donderdag 20 augustus is het vandaag, ja dat klopt, van 8 uur tot 9:30 in gebouw Rehoboth aan de Bloemstraat 18 hier in Elburg. De toegang is vrij, dus dat hoeft zeker geen belemmering te zijn.

The Dance of Love van de Walkers. En zoals ik al zojuist herinneringen had aan Lowlands via mijn werk. En de bezoekers die dus van Lowlands kwamen met modder uit de schoenen. Heb ik ook bijzondere herinneringen aan deze plaat van... Van inderdaad, de Walkers. Want dat was toen in die tijd, toen dit een hit was, begin jaren 70. Het huisorkest van de Scala Jumbo Dancing in Valkenburg. Nou, kijk eens aan. Er zijn dingen die je niet vergeet. Hey, bijna het eind van het Muziekmuseum. Nog een bericht uit Oldebroek. En dat vind ik eigenlijk een bijzonder bericht. En dan bijzonder tussen aanhalingstekens. Want het gaat over een hardloopwedstrijd. Waarbij je ook kunt wandelen. Bij het evenement Run Oldebroek kunnen deelnemers op zaterdag 10 oktober niet alleen hardlopen, maar ook wandelen. De wandelaars die lopen een route van 10 kilometer door de landelijke omgeving en vertrekken om 9 uur. Hardlopers die kiezen voor 5 of 10 kilometer met een start om 10:30. Voor de jongste deelnemers is er een Kids Run. Het evenement is bedoeld voor alle leeftijden en vindt plaats op het terrein van skielervereniging De Weije Ruit in Oldebroek dus. Ja, bijzonder, een hardloopwedstrijd waarbij ook wandelaars mee kunnen doen. Ja, misschien, nou ja, je hebt natuurlijk ook walking voetbal. Nou ja, dit is iets heel anders, maar in ieder geval, nou ja, ik snap het bericht. In ieder geval, het is op 10 oktober, dus het bericht zal ongetwijfeld nog vaker langskomen. Goed, bijna het eind van deze aflevering van het Muziekmuseum. Betekent ook dat het Muziekmuseum voor deze week erop zit. Ik weet het, ging vandaag een beetje veel over voetbal, een beetje veel over de Veluwe Cup, maar ach, dat moet zo af en toe kunnen. En als je dan toevallig niet van voetbal houdt, dan wordt het even wat moeilijker, maar alles went. In ieder geval... Dit was het Muziekmuseum. Ik zeg dank aan Geert Hartold voor de toelichting op die Veluwe Cup. En dan in het bijzonder het Veluwe Cup reglement. En wat Geert betreft, die zal zich binnenkort ook weer melden langs de velden. En dan zal hij ook zo af en toe met mij praten en een voorbeschouwing geven over de wedstrijd van DSV. Hebben we afgesproken. Maar hij meldt zichzelf, dus ik bel niet. Hey, wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Denk er nog even aan. Aanstaande zaterdag op Sportpark Schenk. De mobiele studio van Loe FM in verband met live verslaggeving van de strijd om de Veluwe Cup. En Gert-Jan Veldhoen zal ook inbellen in verband met het Berend Elsenman toernooi. Genoeg gepraat voor dit moment. Zoals het er nu uitziet lijkt het op de middagmatinee non-stop. Tenzij Aad zich op de valreep nog meldt. In ieder geval hele fijne luisterdag verder met Loe FM. En wat mij betreft graag tot horens.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps en mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En de autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn vanwege wegwerkzaamheden. Tussen Kootwijk en Hoenderloo is het oponthoud 30 minuten. Ook rijdt het langzaam op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Daar is de vertraging voorbij Hoenderloo ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 15 56 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: 105.5. Dit is Lou FM.
3: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

Dat was Neil Diamond met Longfellow Serenades. En daarvoor de bottenschijf van week 34 van Dijk. Of van Dick Hout, moet ik zeggen. Van Dick Hout met Te veel is niet genoeg. Nou, dat is toch mooi. In ieder geval welkom in het programma. Middag matinee, vanmiddag even met EB. Ja, ik had even een uurtje vrij en niemand kon achter de micro. Het is natuurlijk ook nog zomerreces. Laten we het daar maar even ophouden. In ieder geval, sommige mensen zijn er wel, sommige niet, soms er wel. Half wel, half niet. Maar ja, het is even een beetje mixen met van alles nog. Want we hebben natuurlijk allemaal te maken met alleen maar vrijwilligers. Dus ja, die hebben ook recht op vrije dagen en zeker op vakantie. Maar goed, Den Kruip er even achter. Ik had een uurtje vrij en denk dat kan even beter als dat de computer aan staat. Vandaar dat ik het even overgenomen heb van Jeanette. Die is verhinderd. En we zijn natuurlijk vanmorgen, ja, volgens mij is Dries Smit nog niet helemaal terug van vakantie. Maar in ieder geval wat ik wel gehoord heb is natuurlijk het Muziekmuseum van Bart van Dijk van 9 tot 12. Goed, Bart, die hebben het ook al gehad over de Veluwe Cup uitgebreid. Dus daar hoeven we het niet over te hebben. We gaan straks wel even het weer erbij pakken natuurlijk. En van alles wat er nog voorbij komt deze dag op de donderdag 20 augustus.

Ja, dat was Jantje, moet ik zeggen. Jantje Smeten met Ik zing dit lied alleen voor jou. Nou, dat lied was voor mijn moeder. Die is gisteren jarig geweest. En die werd 88. Ja, 19 augustus was 88 jaar geworden. In goede gezondheid nog. Was gisteren een leuk feestje bij haar. Een barbecueetje met de familie. En iedereen was er. Dus het was een gezellige boel. Dus dit speciaal voor haar. Wie er nog meer jarig waren gisteren. Dat was onder andere Cor Bakker. Nederlandse pianist, componist. Maar die kent hem natuurlijk vanaf van Paul de Leeuw. De samenwerking. En natuurlijk ook zijn eigen orkest. Dat heeft hij allemaal gedaan. Hij werd 65. Nee, hij werd 66 jaar. Wie ook jarig was, en dat is natuurlijk uniek, is Bill Clinton. Die werd 82. Bill Clinton was ook jarig gisteren. Nou, er zijn natuurlijk nog veel meer jarig, maar dat gaan we allemaal niet opnoemen. In ieder geval, mijn moeder was jarig en daar ging het om.

Ja, dat was Roger Whittaker met New World in the Morning. Nou, de morning is inmiddels al voorbij, want het is al zowat 2:30. En dat betekent dat we hier nog een 40 minuten te gaan hebben in het middagmatinee-programma van de lokale omroep. Middagmatinee vandaag met EB. Wat hebben we dan nog meer? Dat gaan we er ook even bij pakken. En dat zeg ik wel, Badje, die is alweer lang thuis. Wij gaan hier even een uurtje door. En dan als het goed is vanmiddag, dan is ook Ellen Pitlow en Rob de Konus hier actief. Nog bij de radio, tenminste. Ik had verwacht, ik verwacht niet dat ze op vakantie zijn nog. Dus daar gaan we maar vanuit dat het gewoon zoals het programma ook van tevoren beschreven is. Op de donderdag vanaf 5:00 tot 6:00. Ellen Pitlow over dieren. En dan daarna is uurtje factuurtje van Rob de Konus. Van 6:00 tot 7:00. Daarna kerkenwerk natuurlijk vanavond. En de Glory of Gospel vanaf 9:00 tot 11:00. Met Marco van Doorn. En daarna ook weer mooie muziek. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren naar Lou FM.

Ja, dat zijn altijd de zomerse klanken. Tenminste, vind ik wel natuurlijk, als je die leeftijd hebt, dat je dit nog kent. 1980, de Goomba Dance Band was dat met de Sun of Jamaica. Ja, dat doet mij altijd herinneren aan de mooie tijd op de Veluwe Strandbad, op de camping. Er was een restaurant en dat was van Dick Vermeijs. En die Dick Vermeijs kwam ik pas nog tegen. Die man was 82 inmiddels. Die had een restaurant en die had er een grote hal. En die hal die werd ook gebruikt voor disco-shows. Voor de zomer natuurlijk gasten op de camping die in de zomer daar lekker bivakkeerden. En dat was traditie niet alleen op de woensdag, maar ook op de zaterdag en de zondag. En dat was altijd onze grote vriend Flying Dutchman, oftewel Fred Dokter, die was daar de DJ. En hij had een paar van die gloeilampen bij zich die een beetje heen en weer gingen. En een beetje provisorisch, maar het was wel altijd gezellig en leuk. En zeker zijn stem was zeker geschikt voor en als een goede DJ. En ik heb het al vaak verteld, maar ik moet dat elke keer moet ik dat toch gewoon lachen. Dat die man, die had de apparatuur niet helemaal voor elkaar. Dat geld was er niet voor, maar hij maakte wel een mooie show van met goede muziek. Hij werkte ook bij een platenmaatschappij, dus hij had altijd de nieuwste hits bij zich. En jij wou natuurlijk ook wel de jongens van Veronica nadoen natuurlijk. En de Marlboro Disco Show. Maar die hadden zoveel geluidseffecten die hij dus niet had. En daar ging hij zelf er maar iets van maken. En dan zei hij altijd... daar begon hij in ieder geval met de muzikale medicijnman Fred Dokter. En we komen hier zeker gezellig bij elkaar op de camping voor de disco show. En we zitten hier in Elburg aan zee, zei hij. Nou, het ging er gewoon omdat hij geen echo had en daar maakte hij zelf iets van. Nou, hartstikke leuk. Goed, we gaan gauw naar het weer. We zijn op de zomerse temperatuur. De meeste mensen zijn denk ik weer aan het werk. En anders maandag zeker. En dan is het een beetje zitten erop. En elk de warmte zit er ook een beetje op. En dat ik denk dat het niet iedereen erg vindt, want 35, 36, 37 graden, dat is erg veel. Kijk, ik heb zelfs van twee weken geleden al meegemaakt 41 graden. En dat was bij de motorrace in Osjesleben. En toen ik eraan kwam was het zelfs 42. Nou, dat is echt niet te doen. Dan kun je geen adem meer halen. Dus dat schiet allemaal niet op. Gelukkig zijn de temperaturen wat gezakt. We gaan er ook even naar kijken. Komen ook wat wolkjes en wat buien voorbij. En dat vinden de boeren natuurlijk helemaal niet erg. Ook mensen die een tuin hebben kunnen daar wel van genieten. Maar ja, het regent dat als dat... een paar dagen duurt, dan is iedereen het ook weer zat natuurlijk. Nou, we gaan eens even kijken. Vanmiddag, de buienactiviteit neemt aardig toe. Er zijn talrijke buien, die trekken noordoostwaarts over het land. En gaan gepaard met stevige regenval, kans op onweer en lokaal ook op windstoten. Tussen de buien door zijn ook droge momenten. Ja, dat vind ik altijd zo'n tekst. Ja, wat zou je dan anders kunnen verwachten tussen de buien door? Ik bedoel, het is droog of het is nat. Ja, ik snap het ook niet. Maar goed, textueel zal het wel goed wezen. Dus ik pak het er gewoon bij. Tussen de buien door zijn ook droge momenten. Nou, dat had u zelf ook kunnen verzinnen. En misschien is de zon dan ook nog even te zien. Heb je vanmiddag buien buiten plannen en je wilt geen nat pakken, dan kijk dan zeker even naar de buienradar of de regenradar. Want tijdens de droge momenten loopt de temperatuur nogal op en dan gaat naar de 20 graden. Maar tijdens de intensieve bui koelt het ook enkele graden af. De waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond dan hebben we nog wat meer buien. Die trekken het via het oosten weg en wordt het op de meeste plaatsen wat rustiger. Later in de avond vanaf de Noordzee echter een nieuwe stevige bui op het land. En vooral in het noordwesten is dat het geval. Vannacht dan blijft het vooral in de kustgebieden de enkele buien mogelijk. Verder landinwaarts blijft het op een lokale bui na meestal droog. Staat weinig wind, daarbij wisselen opklaring en wolkenvelden elkaar af. En in het opklaringsgebied in het binnenland kan regionaal wat mist ontstaan. Het koelt uiteindelijk af tot een graad of zo'n 12 tot 16 graden. Vanaf dus. Morgen opnieuw wisselvallig met wat felle buien die met de noordelijk-westelijke wind de Noordzee worden aangevoerd. De buien trekken gedurende de ochtend verder het land op. Maar in het zuidoosten lijkt het de hele ochtend nog droog te blijven. Morgenmiddag vergelijken is met de donderdagmiddag. En alleen de trekrichting van de buien is nu anders. De buien trekken zuidoostwaarts in het land en zijn opnieuw talrijk. En er moet dus... er komt dus af en toe een lekkere bui tussendoor. De zon breekt dan ook weer af en toe door en het is 19 tot 20 graden. Morgenavond, vrijdag dus, dan trekken de buien ook het land uit via het zuidoosten. Hierachter is nog wat stukjes droog en de noordwestenwind gaat liggen en hier en daar komen de brede opklaringen voor.
Toch is het droge weer slechts tijdelijk, want later op de avond stijgt de buienkans opnieuw. Morgenacht dan zijn er ook stevige regen- en onweersbuien mogelijk, vooral rond en om het IJsselmeer. Verder richting het binnenland blijft het een stuk vaker droog. Het is een frisse nacht met minimaal uitkomen tussen de 10 en 14 graden. Zaterdag en zondag, dan komen er ook nog wat buien. Maar ook over het algemeen is het zonnig. En de meeste regen is dan wel voorbij. De temperatuur die zal rond de 20 tot 21 graden weer. Er staat ook weinig wind. Dus het is een ideale dag of dagen om buiten te sporten. Nou, u mag natuurlijk ook wat anders doen. Barbecue, maar je kunt ook gewoon een stukje gaan fietsen. En anders gewoon lekker in de tuin zitten. Niks doen en genieten van het niks doen.

Dat waren de Cats uiteraard. U als al gekend natuurlijk met Time Where Wends. En daarvoor Lay Down. Dat was een nummer van Melanie. En dat was in de 1970. Goed, we hadden het net over het mooie weer. En natuurlijk om lekker buiten te wezen als het droog is. En zoals ze gezegd, tussen de buien door is het droog. Nou, dat is duidelijk. En dan kunt u misschien even gaan wandelen. Maar je kunt ook gaan fietsen. Er komt ook weer een de Veluwse fietsdagen. Die komen eraan. En ja, voordat je het weet is het weer zover. Het lijkt natuurlijk ver, 24 september. Maar ja, een maandje verder en het is zo voorbij. Dan ben je er weer. Donderdag 24 tot en met zaterdag 26 september. Dan zijn de VVV's Elburg moet ik zeggen, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldenbroek en Putten gezamenlijk de gastheren van de Veluwse fietsdagen. De deelnemers kunnen elke dag starten op drie locaties. De Poort van de Veluwe in Nunspeet, Veluwepoort, Harderwijk, het Sportcentrum in Ermelo. En dat is de start voor de fietsdagen 2026. En het kan elke dag gestart worden van tussen 9 en 1 uur. De routes voeren door de bossen, nou dat lijkt me duidelijk, langs de randmeren, over de heidevelden en ook door de Hanzensteden en de Veluwse dorpen. Onderweg zijn de terrassen bezienswaardigheden, tussenstops bij ondernemers langs de route. Deelnemers bepalen zelf hoeveel dagen ze willen fietsen en waar ze vandaan vertrekken. De route vanuit Ermelo is 45 kilometer lang en gaat door Ermelo-Putten. En wie in Harderwijk staat, is het fietst die 53 kilometer door het buitengebied en de Veluwse bossen. In Nunspeet kan je starten ook voor een route van 53 kilometer. En dat gaat langs het Veluwemeer moet ik zeggen en de omgeving Elburg en Oldenbroek. Deelname is 6,5 euro per persoon per dag. En wie alle drie dagen wil fietsen, die krijgt een paspoort toe voor 15 euro. Reserveren is niet nodig. Tickets zijn verkrijgbaar bij de startlocatie. Nou, allemaal te zien ook bij het regionieuws van de Stentor. En natuurlijk ook op eigen site loopmedia.nl is ook heel veel informatie over de Veluwe fietsen en alles wat hier te doen is.

Ja, one for you, one for me. En dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, want vannacht werd ik ook weer helemaal lek geprikt door wat muggen. En dan ligt er een naast me, die hebt er totaal geen last van en alles komt op mij aan. En ja, ik heb er wel eens vaker over gehad. Ik begrijp ook niet dat de grootschipper ook de schepper van alles, moet ik zeggen, een mug heb uitgevonden. Maar er zal toch wel een logica of een oorzaak voor wezen of in ieder geval een bedoeling mee wezen. Ik snap hem in ieder geval niet, want ja, als je elke dag lek geprikt wordt door een mug, dat schiet niet op natuurlijk. En het is ook heel vervelend. En wat ik nog veel erger vond de laatste twee dagen, dat volgens mij zijn dat nieuwe type muggen. Ja, je hoort ze namelijk niet meer. Vroeger dan hoorde ik het nog wel eens aankomen, dan sloeg ik maar een keer links en rechts omheen en dan had ik er nog eens een keer één te pakken. Maar tegenwoordig zijn ze, ja, ik denk hybride of geruisloos. Misschien zijn ze ook wel elektrisch. Ik hoor ze niet en in één keer hebben ze me te pakken. Ja, dat wordt wel vervelend nu, maar ja. Het kan nog erger, want er is natuurlijk ook nog een Aziatische tijgermug. En die verspreidt zich nu op dit moment ook in Nederland. En ja, daar moeten we wel een beetje voor oppassen, want die kan heel erge ziektes overdragen. Van nature komt een mug niet in Nederland voor. Maar ze komen wel tegenwoordig regelmatig ons land binnen, bijvoorbeeld met import van producten of via reizigers. De onderzoekers die ermee bezig zijn, die brengen in kaart of er verwantschap is tussen locaties waar een mug is gevonden en de gewone normale individuele muggen. Zo is te bepalen of de gevonden muggen nieuw in ons land zijn of dat of lokaal hebben overwinterd of verwant zijn aan eerder gevonden exemplaren. Dat helpt bij het overzicht en het bestrijden van. Het onderzoek daarvan, de CMV, in het Nederlandse Instituut voor Vectoren, Invasieve Planten en Plantgezondheid, die oordeel van die ontwikkelen, die een methode toe dat ze dus proberen samen te werken met internationale onderzoekpartners om daar wat voor te vinden. Ja, ik weet niet, tijgermug, hij zal wel iets groter wezen dan de ander. Maar ja, als ik s'nachts geprikt word, dan kan ik het toch niet zien in het donker. En dan doe ik ook liever het licht niet aan, want dan wordt het nog veel gekker met die dingen. En, maar het kan nog erger, want tegenwoordig heb je niet alleen een wolf, maar ook een wolfspin. Ja, we gaan even naar de spinnen toe, want dat hoorde ik vanmorgen of gisteren op de radio. En dat is ook weer iets nieuws. Maar die zijn ook gevaarlijk in ieder geval. Het zijn actieve jagers die met hun poten de kaken gebruiken om hun prooi te vangen. En ja, wolven, ze dragen een eikel met zich mee en aan de spin de poten. En als de spinnetjes uit het ei komen, klimmen ze via de poten naar het achterlijf van de moeder. En op die manier kunnen ze veilig meeliften. Dat verklaart ook sommige internetvideo's waar zien het achterlijf van een spin plots uiteen blijkt te spatten met tientallen andere spinnetjes, oftewel de jonkies ervan. Het is een nachtactief dier en dat zelf geen web maakt, maar actief jaagt op insecten en andere ongewervelden. Ook spinnen worden buitgemaakt, waaronder de grotere huisspinnen. Overdag schuilt het dier onder de stenen of bast, moet ik zeggen. En omdat deze spin niet kan overleven in een ruw klimaat, zoekt hij zijn toevlucht op menselijke woning en wordt vaak aangetroffen in huizen waar de temperatuur constanter zijn en meer voedsel is. Als een spin in nauwgedreven wordt bedreigd voelt, dan kan hij ook een mens bijten. De gevolgen van een beet van een valse wolfspin is vergelijkbaar met een lichte bijensteek. Bij personen die met een specifieke allergie kunnen de symptomen nog erger zijn. Dus echt wereldwijd nog nooit.

ook alle twee geen last van. En misschien word je ook wel niet geprikt. Dat kan. Het ligt een beetje aan hoe het bloed eruit ziet of hoe het voelt of proeft. Tenminste, dat dacht ik bij mij. Want anders snap ik er ook helemaal niks van dat ik altijd aan de beurt ben.

Ja, dat waren de Beat Boys en die zingen God Only Knows. En dit is inderdaad ook het geval. Of het nu over spinnen gaat, er is er maar één die alles weet. En dat is God zelf natuurlijk, want die heeft alles geschept. En daardoor ook de dieren en de mensen geschapen. Dus die weet wel waarom als dat allemaal gebeurd is. Vandaar even dit nummer. Goed, het is nog een minuutje of zeven zo te zien voor de klok van 2 uur. Dat betekent dat ik weer snel weer vandoor ga. Moet even een schuur opruimen met een containertje stond voor de deur om wat spullen op te ruimen. Nou, ik kan nergens geen afscheid van nemen, maar die container moet weg. Dus vandaar dat we toch wel wat spullen erin moeten doen. Zo niet, dan doen de buren het wel. Want dat ding ligt altijd half vol. Zonder dat ik er wat in gooi. Dus hoe dat komt, weet ik ook niet. Maar in ieder geval, dat moet zo gebeuren. Jongens, Sarah even een broodje eten. Ik zeg ik ook even, maar dan vlieg ik even langs de studio. En vandaar dat ik om 2 uur ook weer terug ben. We gaan eens even kijken voor vandaag nog. Zoals gezegd, vanavond... vanmiddag moet ik zeggen, Ellen Pitlow met dieren. En om 5 uur tot en met 6. Uurtje voor uurtje, Rob de Koning vanavond, kerkenwerk, ook Gospel of Glory. Morgen dan, volgens mij is Dries nog niet begonnen met de ochtendspits, maar in ieder geval, we beginnen dan wel met de magazine 50 plus om 10 uur. En daarna Glorieklanken en natuurlijk middagmatinee morgen met Ben Ransdorp tot 2 uur. Daarna Studio Elburg. Aad Witaar, als het goed is hij ook weer actief op de vrijdagmiddag dan. En dan hebben we de slagerparade met Tijdloos van Willem Vlieger om 5 uur. Tenminste, dat staat allemaal geregistreerd. Dus dat zal wel lukken. Daarna Dries met Henk Boon. Henk Boon is ook gejaardig vandaag, geloof ik. Henk, gefeliciteerd. Mocht je luisteren. En of Dries dan alweer in actie komt tijdens zijn vakantie, weet ik niet. Maar goed, dat hoort u vanzelf. Morgen in ieder geval. Dan gaan we ook weer op... overmorgen moet ik zeggen. Dat is wel even van belang. Want we staan met de mobiele studio op het Harde. En daar hebben we dus ook een rechtstreeks uitzending van de Veluwe Cup. De Noord-Veluwe Cup vanaf het Sportpark Schenk op het Harde. En ze zijn er al vanaf 12 uur. Of de uitzending 12 uur is, weet ik niet. 1 uur zeker tot 5 uur. En dan hebben we het over voetbal.

Daarvoor is Bert-Jan Dokter nog even aan de beurt, die normaal wat later begint. Maar door deze actie van de Veluwe Cup is hij dan om 10 uur hier tot en met 12 uur allemaal op zaterdagmorgen. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren naar Lou FM.

Dit is het einde van het programma Middagmatinee met EB. We hebben even een tussendoortje gedaan om even wat geen non-stop muziek te hebben, moet ik zeggen. En de rest van de programmering had ik al doorgenomen. Wens je nog een hele fijne luisterdag. En morgen is het alweer vrijdag, dus dat betekent dat het weekend weer kan beginnen. En voordat je het weet is het natuurlijk ook weer maandag. Goed, ook luister natuurlijk zaterdag naar de uitslagen van de Veluwe Cup live vanaf het Harde. En een andere programmering van de lokale omroep, zoals gezegd. Fijne dag nog en graag tot de volgende.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio, waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land is de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn inmiddels weer vrij na een ongeluk bij afrit Hoenderloo. De vertraging is hier nog ruim 30 minuten. Verder rijdt het langzaam op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Daar is de vertraging bij afrit Loenen zo'n 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop, die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Bij knooppunt Waterberg is het oponthoud 10 minuten. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam doe je er tussen Stroe en Hoevelaken een kleine 10 minuten langer over. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij afrit Hoenderloo 10 minuten vertraging. En ook op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem de andere kant op rijdt het langzaam bij Hoenderloo. Hier ligt de vertraging tussen de 5 en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg,

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. De lijst van deze week telt 8 stijgers, 13 zakkers, er zijn er 4 blijven staan en we gaan er 5 nieuw welkom heten. We gaan van start met het eerste overzicht van de Oranje Top 30 van week 33. Met op 30 Henk Benaar, Ik lach als een clown. Het is de derde week voor Henk en hij zakt in die derde week ook 3 plaatsjes. De eerste van de 5 nieuwkomers op 29, De Paloma's, Moet er misschien nog olie bij, Het garagelied. En ook de nummer 28 is nieuw, Gisby, met Vandaag is van ons. Op 27, de derde nieuwkomer, Wesley Bronkhorst met Tutti Colori. Vorige week stonden de 3 A's op nummer 20, maar in de 12e week doen ze een stapje terug. Deze week nummer 26 met Losvast. Op nummer 25 komen we Likkepep tegen met Circus Tent. Het is de tweede week voor de heren in de lijst en in die tweede week doen ze een stapje terug. Ze zakken van 24 naar nummer 25. Op 24 nieuw binnen in de lijst, Busy samen met Yves Berendsen en We zijn er. Guido van der Graaf was vorige week de nummer 29 en in de negende week boekt hij winst. Hij komt terecht op 23 met Ciao, Doei, Adios. Op 22 de hoogste nieuwkomer deze week in de lijst, Thomas Bergen, Als je de keuze had. En dan als laatste in dit eerste overzicht op nummer 21, zakken er vanaf 12 en dat alles in de vijfde week, Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk. De Oranje Top 30.
1: Ay, madre mía.
2: Nummer 17.

Overzicht van de Oranje Top 30 van week 33 ziet er als volgt uit. Op nummer 20 zakken er vanaf 16 en dat alles in de negende week. Marco de Hollander in die zomernacht. Vorige week op 15 en deze week op 19 terechtgekomen. Raymond Hermans met In de Boeken. En Raymond staat inmiddels 11 weken in de lijst. Ook 11 weken voor Sieneke, Ik Doe Wat Ik Wil, stond vorige week op 14. En deze week is hij nummer 18. Winst wordt er geboekt door Jeffrey Kuipers. Veel te lange nacht stijgt in de vierde week door van 21 naar nummer 17. En op 16 deze week, één plaatsje omhoog. In zijn zesde week, Amar met Stem in je hart. Frans-Duits en een lange Frans met Tour de France en Hey Fransie. Vorige week nog deel uitmakend van de top 10, want toen stonden ze op nummer 8. Deze week zijn ze terug te vinden op nummer 15. Rousseau en Maart Hoogkamer met Pakt Mij, 6 weken in de lijst. Vorige week 13 en deze week op nummer 14. De nummer 13 van deze week, die is voor Robert Pater. Blijf toch bij mij, zakt in de zesde week vanaf nummer 7. Op nummer 12, Stef Ekkel, de klok tikt maar door. Het is de zevende week voor Stef in de lijst van Oranje Top 30. En dan de laatste in dit tweede overzicht op nummer 11. Flinke winst voor Joey Nicolai met Tinto de Verano. In zijn tweede week top 30 stijgt hij door van 25 naar nummer 11.

25 graden uitkomen. Temperaturen die aanvoelen als een zomernacht in Griekenland. Eerder vandaag is een gevangene op spectaculaire wijze ontsnapt uit de gevangenis. De grootste hit.

0: En dan nu alweer het derde en laatste overzicht van de Oranje Top 30 van deze week. De top 10 met op nummer 10 blijven staan in de zevende week Jeffrey Heese en Loco. In de vierde week top 30 doet Monique Smet goede zaken. Vorige week was ze de nummer 11 en deze week is op 9 terechtgekomen met Niet naar huis. Marco Schuitmaker kwam vorige week met Loesu binnen op 23 en in de tweede week stijgt hij door naar nummer 8. Een klein stapje terug voor Ferry de Lits en Jacques. Baco in Monaco staat inmiddels 9 weken in de lijst. Vorige week op 4 en deze week op nummer 7. Het is de tweede week in de lijst voor de Gebroeders Co. Met Proud to be Fout kwamen ze vorige week binnen op 19. En in de tweede week doorgestegen naar nummer 6. Net zo 5 als vorige week. En dat alles in de 12e week Oranje Top 30. Tino Martin met Jong en Dom. Helemaal Holland stond vorige week op nummer 3. En in de derde week zakken ze 1 plaatsje naar nummer 4. Met hun nieuwste single Titanic. En dan nu de top 3 van deze week. Doorgestegen vanaf 6 in de 8e week naar nummer 3. Corrie Konings met Er hangt iets in de lucht. Amore. Op nummer 2 blijven staan in zijn 11e week Oranje Top 30. Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. En ook de nummer 1 is ongewijzigd, dus blijven staan. En inmiddels is het de 23e week in de lijst voor Justin de Wild en Serio. En tot zover de Oranje Top 30 van week 33. Wil je de lijst nog een keer nalezen? Kijk dan op oranjetop30.nl. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week.
1: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land is het met name druk op de wegen tussen Arnhem en Apeldoorn, de A50, want de spitsstroken zijn daar dicht. Op die A50 heb je in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn ruim 20 minuten oponthoud. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem loopt het ook vast. Tussen Wageningen en knooppunt Waterberg heb je een half uur extra reistijd. Het staat vast verder op de A28 van Utrecht naar Zwolle tussen de afrit Maarn en Nijkerk. De vertraging is een kwartier. Net als op de N50 van Emmeloord naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek bij Zwolle. Het is ook druk op de N784 van Arnhem naar Terlet voor de aansluiting met de A50. Daar ben je 25 minuten langer onderweg. Je hebt ook 25 minuten vertraging op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en Presikhaaf. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
6: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: is Loe 105.5 FM met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlow.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlow en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag gaat het over de opvang van de allerkleinste, kittens en de moederpoezen. Ik praat hierover met Ton en Gerry Groffen. Zij zijn gastgezin voor het Zwols Dierenasiel. En rond 5:30 gaan we bellen met dierenverzorger en coördinator Jamie Bartelink. En zij is van datzelfde dierenasiel in Zwolle. Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Zou je een keer mijn gast willen zijn? Wil je reageren op dit programma? Dat kan. Stuur daarvoor een mail naar redactie@loemedia.nl en ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob de Konus. Ja, nu moet ik wel even lachen, Rob. Het aankomende liedje duurt 7:03. Dus ik zou zeggen, go! We gaan hem iets eerder afsluiten. Maar het is wel een heel mooi nummer van de Eagles.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. Ik ga in gesprek met Ton en Gerry Groven. Zij vangen kittens en moederpoezen op. Die eigenlijk overcompleet zijn in het asiel. Dat is het verhaal. Ze zitten allebei naast me. Dat is leuk. Normaal hebben we ook wel eens een telefonisch interview. Gerry, even om te beginnen. Hoe lang doen jullie dit?
1: Sinds vorig voorjaar vangen wij moederpoezen met kittens of moederloze kittens op.
0: Oké. En is het raar als ik vraag waarom je dat doet? Hoe is zo gekomen, zeg je dan meestal, hè?
1: Nou, Ton en ik zijn alle twee dierenliefhebbers. En we hebben zelf een hond en twee katten. Ton is 3 jaar geleden met pensioen gegaan. En wij hadden altijd al wel een beetje een idee, dan willen we toch iets meer gaan betekenen voor de dieren. En nou, sinds vorig voorjaar hebben wij moederpoezen met kittens of moederloze kittens in de opvang.
0: Maar dat ontstaat ergens. Hè? Want ik wist eigenlijk niet dat er zoveel kittens in Zwolle dan zaten. In een bepaalde periode, dat is maart tot september heb ik begrepen. Dus ik had waarschijnlijk ook niet bedacht om ze op te vangen. Dus hoe is dat ontstaan?
1: Ik heb eens een keer een stukje gelezen in de krant erover. En toen dacht ik van, nou, dat wil ik ooit nog eens gaan doen. Nou.
0: Is dat dezelfde krant waar jij ook columns voor schrijft?
1: Nee, dat was een andere.
0: Dat is een andere krant. Wil je daar zo nog wat over vertellen? Nee? Oké, dan laten we dat even. Ton, als je al twee katten hebt en een hond. Ja. Hoeveel komen er dan bij ongeveer per keer?
2: Per keer, dat verschilt heel erg. Nu hebben we een moederpoes met 4 kittens. En vorig jaar hebben we ook een keer een poes gehad met 1 kitten. We hebben ook een keer een moederloze kittens gehad. Dus Het varieert heel erg.
0: Elke keer anders.
2: Elke keer anders, ja.
0: Oké. Hoe oud zijn die katjes? Als ik even dan niet over de moeder, maar dan gaan we het zo ook over hebben.
2: Deze zijn nou 4 weken.
0: Oh, dat is nog echt inimini. Hebben ze dan de oogjes wel open?
2: Ja, ze kwamen bij ons dat oogjes amper open. Het was, toen waren ze net 1 week oud.
0: Ach jee. En misschien een hele rare vraag, maar waar komen al die katjes vandaan? Zodat een asiel totaal overloopt.
2: Overal en ergens eigenlijk. Worden ook in woonwijken gevonden. Er worden zwangere poezen gevonden die schijnbaar geen thuisadres hebben.
0: Ja.
2: Dus, of in het wild worden ze gevonden. En ook worden er wel eens kittens gewoon langs de weg gevonden, bij wijze van spreken.
0: Oké.
2: Die worden dan door de dierenambulance naar het asiel gebracht. En het asiel zit met de handen in het haar. Maar die hebben nooit geen plek in die zomerperiode om al die kittens kwijt te kunnen. Dus vandaar dat ze er met die gastgezinnen zijn begonnen.
0: Ja. Nou zitten wij hier, Elburg dan niet, hè? Want Elburg valt volgens mij onder de Ark. Maar Zwolle bestrijkt dan een bepaald stuk. Als je dat nou doorrekent door Nederland, hoeveel van die katjes heb je dan in vredesnaam?
2: Ik denk wel 100.000.
0: Het is ongekend, hè?
2: Ja.
0: En ze zullen het ook niet allemaal redden, of wel?
2: Nee, ik ben er bang voor niet. De asiels zitten vol. Op een gegeven moment. Ook die katjes die in het wild geboren worden, die moeder zal zich moeten redden met wat zij heeft. En vaak zijn dan kittens zwak en het weer werkt niet mee en er is geen voedsel te vinden voor die kittens. Ja, dan redden ze het niet.
0: Nee, want ik zat te denken, als je in maart geboren wordt, dan kan het ook nog koud zijn, maar dan heb je nog een beetje een kans. Maar de dieren die in september geboren worden zijn natuurlijk heel erg klein en moeten dan de winter in.
2: Ja, en dat zijn vaak ook de zwakkere diertjes.
0: Ja.
2: Ja.
0: De katten die bij jullie zijn, gaan niet meer terug de straat op, hè?
2: Dat is niet de bedoeling.
0: Nee, het idee is dat jullie ze grootbrengen. Dat klinkt eigenlijk ook wel heel mooi. En dat er daarna op zoek wordt gegaan naar een adoptant, toch?
2: Ja, klopt.
0: Ja.
2: Ze blijven bij ons tot ze iets meer als 1 kilo wegen. En vanaf dan kunnen ze geadopteerd worden door iemand anders die graag wel hebben.
0: Oké, ik had ooit een kat die was 2,9 kilo. Dat was een heel kleintje. Mm-hmm. 1 kilo, hoe oud is zo'n katje dan ongeveer?
2: Nou,
0: kitten is het nog, hè?
2: Weet ik eigenlijk niet zo goed. 8 weken, 9 weken. Ja.
0: 9 weken.
2: Ja, ongeveer.
0: Is dat al een moment om op eigen pootjes te staan? Of is dat nog vrij vroeg?
2: Ja, dan zijn ze kunnen zichzelf verstandig, want dan eten ze zelfstandig. Ja. Ze zijn zindelijk, we worden zindelijk gemaakt, ook door ons natuurlijk.
0: Ja?
2: En ze worden gesocialiseerd, dus ze zijn gewend aan mensen. Dus dan, in principe zijn ze dan een beetje zelfstandig, ja.
0: Nou, we gaan zometeen uitgebreid praten over wat jullie dag dan allemaal inhoudt. Want dat zal best pittig zijn. Maar eventjes, want ik heb ergens gelezen en corrigeer me als het niet klopt, hè. Maar dat er hier in de omgeving, dus alleen voor het Zwols Dierenasiel, 60 gastgezinnen zijn. Klopt dat een beetje?
2: Dat zou je aan het dierenasiel moeten vragen.
0: Nou ja, die gaan we straks bellen. Dus ja, ja, ja.
1: Ik denk dat het ongeveer wel klopt. En ik denk dat er nog wel iets meer zijn. Want we hebben de afgelopen periode wel een beetje actief gepromoot voor gastgezinnen zijn. En er zijn wel een aantal gastgezinnen bijgekomen. En maar er kunnen er altijd meer komen.
0: Daar zitten we nu ook voor.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Voor als mensen dit horen en denken van, ik zou dat misschien ook wel willen doen. Is dat een ongoing verhaal? Of kan je ook zeggen van, weet ik veel, ik ga in oktober op vakantie en ik check een maandje uit en daarna ga ik weer verder? Hoe?
1: Ja, dat kan.
0: Ja?
2: Kan in overleg met asiel, kan dat altijd.
0: Kan dat altijd?
2: Ja. Ja, ja.
0: Oké. Okay. Nou, daar zit ik even te denken. Het probleem is natuurlijk dat die dieren niet gesteriliseerd zijn. Daarom, ja, bost het maar aan, hè?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Zijn dit allemaal wilde katten? Of zijn het ook katten die misschien wel gewoon van iemand zijn? Die denkt van, ik ben mijn kat kwijt. En die heeft intussen tijd een leuke periode. En komt terug met een complete aanhang.
1: Ik heb het idee dat er heel veel katten gedumpt worden.
0: Ja.
1: Er zijn ook bepaalde plekken waar het bekend is dat ze gedumpt worden.
0: Oké.
1: Er worden ook katten gewoon in woonwijken gevonden. En nou, heel toevallig van het voorjaar 3 zwangere poezen in 1 straat gevonden. Nou, dat vind
0: ik
1: wel
0: raar, ja. Ja, dat vind
1: dan
0: ik
1: gaan
0: ook
1: bij mij
0: raar.
1: Alarmbellen af.
0: Ja, dat snap
1: maar
0: ik.
1: Maar goed, de dierenambulance haalt ze dan op. Dan gaan ze naar het asiel. En eigenlijk gaan ze zo snel mogelijk naar gastgezinnen toe. Om de zorg en aandacht te bieden die een gastgezin wel kan bieden. Maar de dierverzorgers op het asiel hebben het zo verschrikkelijk druk. Die kunnen niet alle aandacht en tijd en zorg en liefde geven aan een moederpoes met kittens die een gastgezin wel kan geven.
0: Ja, want er zitten er, ik weet niet hoeveel, hè. En ik heb dat filmpje gezien. Jullie hebben een filmpje opgenomen bij RTV Oost. Hè? Ze hebben dat gedaan. En ja, daar zitten, ik weet niet hoeveel katten in het asiel. Op een gegeven moment puilt het uit.
1: Ja, dat puilt ook uit.
0: Ja, jeetje. Oké. Even nog over die kittens, want die gaan dan weg als ze een kilo wegen. Dan zijn ze natuurlijk ook weer niet gesteriliseerd.
2: Nee, dan zijn ze nog niet. Maar dat is dan de volgende eigenaar van de kat om dat te laten doen.
0: Want welke leeftijd heeft een kitten dat kan?
1: Ongeveer 6 maanden. Maar als de kittens klaar zijn voor de adoptie, dan hebben ze een chip gehad. Ze zijn ontwormd, ontvlooiing gehad. Ze hebben alle vaccinaties gehad. En dan krijgen ze een bon mee voor neutralisatie bij de dierenkliniek. Dus dat zit bij het adoptiebedrag in.
0: Oh, maar dat is ook fantastisch. Alleen je moet dus de kat, als je hem dus al hebt, een aantal maanden binnenhouden.
1: Ja, je moet hem binnenhouden.
0: Ja.
1: Nou, tot ongeveer 5-6 maanden is meestal de leeftijd dat ze geneutraliseerd kunnen worden.
0: Oké, en dan is het geregeld.
1: Ja.
0: Oké, dat is ook de enige manier om het in orde te krijgen voor de toekomst. Ja.
1: Maar ook volwassen katten die gevonden worden, die worden ook geneutraliseerd en komen ter adoptie. En als het TNR-katten zijn, dat zijn wilde katten die niet geplaatst kunnen worden als huiskat, die worden gesteriliseerd en die worden dan geplaatst als katzoekboer. En die komen dan op een boerderij terecht of op een manege. En
0: dat zijn de katten die niet handzaam zijn?
1: Ja, kun je niet socialiseren.
0: Nee. En
1: dat kan geen huiskat worden. Daar wordt niemand vrolijk van. Daar wordt een toekomstig eigenaar niet vrolijk van en de kat niet.
0: Hoe gaat dat bij jullie dan? Want stel dat je een moederpoes krijgt die, nou ja, een soortement van wild is. En je hebt er een stel kittens bij. Hoe vlieg je dat aan?
1: Nou, toevallig hebben wij dat
0: nu aan de orde.
1: De vorige opvang hadden wij een niet benaderbare moederpoes met 4 kittens. En ze heeft 4 dagen achter het gordijn gezeten. Voordat ze eindelijk tevoorschijn kwam. En wij zijn zo ver gekomen dat ze een creamy stukje van onze vinger wilde likken. Dat ze bij ons kwam staan als we natvoer maakten. En verder zijn we niet gekomen. Gelukkig hebben we haar kittens goed kunnen socialiseren. En hele lieve, lieve kittentjes. Ja. Nou, op een gegeven moment waren er gegadigden voor de kittens. En de kittens gaan dan dezelfde dag terug naar het asiel als er een adoptant is. Zodat ze zo kort mogelijk in het asiel zijn.
0: Ja.
1: Maar helaas hebben wij moederpoes niet in de kattenkoffer kunnen krijgen. En wij kunnen altijd een beroep doen op het dierenasiel. En de dierenambulance is gekomen en heeft de moederpoes met kittens opgehaald. En moederpoes is gesteriliseerd en is inmiddels aan het muizenvangen op een boerderij.
0: Nou ja, ik zit op een boerderij en muizenvangen is echt nodig. Het is soms alleen al de aanwezigheid van een kat, merk ik. Dan hoeft het nog niet eens te zijn dat hij elke dag met een muis terugkomt. Maar het miegelt ervan. Dus op die manier krijgen zij natuurlijk ook gewoon een goede toekomst.
1: Ja. Ja, en deze katten worden vaak voor een gereduceerd tarief aangeboden.
0: Oké, okay. Ja, boer zoekt kat of kat zoekt boer. Het is net andersom, hè?
1: Ja, kat zoekt boer.
0: Ik weet niet wie me dat verteld heeft. Ik denk ook, ik denk het Zwolse dierenasiel. Ja. Ik denk Geesje, die is ooit eens hier geweest. Dus die heeft dat denk ik verteld. Ja, nou ja, prima oplossing. Nou, ik ben zometeen heel benieuwd hoe jullie dag. En ik weet als er fleskittens zijn dat de nacht daar ook bij hoort. Mm-hmm. Rob, wat gaan we draaien?
3: Zeg het maar, een pluk kan ik niet vinden.
0: Dat geeft niet.
3: Beautiful People, Melanie of Bakuda.
0: Ja, dat vind jij heel leuk, Ton, hè? Zullen we dat eens doen?
2: Ja, dat is goed.
0: Dat lijkt me heel goed. En je mag.
3: Nee, wat vindt u leuk?
0: Die op YouTube. Bakuda. En als jij eventueel het Zwolse Dierenasiel aan de lijn kan krijgen, staan we er open voor. We gaan kijken of ze opneemt. Tot zo.

0: Je luistert naar Hashtag Over Dieren. En we hebben het vandaag over opvang voor kittens en moederpoezen. En we gaan even bellen met Jamie Bartelink. Zij is coördinator voor de gastgezinnen vanuit het Zwolse Dierenasiel. Jamie, heb ik jou aan de lijn?
1: Ja, zeker.
0: Fantastisch. Heel fijn dat we je even mogen bellen. We hebben net een beetje uitgelegd waar al die kittens vandaan komen. En dat jullie tussen maart en september totaal overlopen in het aanbod. En daardoor gastgezinnen nodig hebben. Nou, jij coördineert dat. En ik ben even heel erg benieuwd. Hoe werkt dat voor jullie? Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, zeker. Zoals je zegt, het is natuurlijk een hele drukke periode. We beginnen altijd natuurlijk met een heel mooi clubje met gastgezinnen. Alleen ieder jaar merk je toch weer dat er meer behoefte is aan meer mensen die toch katten komen opvangen. We beginnen bij wijze van spreken met een groepje van 50 en we zitten er nu op 75.
0: Ja.
1: Dat is een dingetje dat ieder jaar weer terugkomt. De zorg voor de kittens, maar ook wel kittens of katten die gewoon ziek zijn. Die hebben gewoon de zorg nodig. En soms kunnen wij op het asiel door die drukte kun je die zorg niet bieden. Terwijl de gastgezinnen juist een heel mooi plekje hebben waar ze kunnen herstellen en op kunnen groeien.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat die dieren ook gewoon een beetje aandacht nodig hebben. Een aai, een knuffel. En als jullie voor het voeren moeten zorgen en alles, dat er gewoon ook bij inschiet.
1: Ja, je bent gewoon soms druk met andere zaken om alles voor elkaar te krijgen. En dan heb je echt met veel moeite dat je de dag haalt, om maar zo te zeggen. En dan komen er eigenlijk zo weer 10 kittens op een dag bij waarschijnlijk.
0: Ja, nou, we gaan uitgebreid dat hier allemaal uitleggen. Ik ben bij jou even benieuwd. Jij geeft ondersteuning en advies. Ik vond ergens dat je dat 24 uur per dag doet. Dat doe je vast niet alleen, of wel?
1: Ik heb wat ondersteuning van wat collega's. Ja. Dus ik doe het niet helemaal alleen. Maar het is veel. En daar hebben we dus de gastgezinnen bij nodig. En daar krijg je gewoon heel veel hulp van.
0: Oké. Okay. Nou, kan het zijn natuurlijk dat de mensen luisteren. En wij gaan zo meteen uitgebreid vertellen wat je allemaal moet doen als je een nestje opvangt met of zonder moeder. Maar als je gastgezin wordt. Ik heb begrepen dat eigenlijk alles wat nodig is voor die katten. Voer en grit en een bak en weet ik wat allemaal. Dat jullie dat regelen.
1: Klopt. Ja, okay. Ja, alles wat nodig is kunnen ze van ons lenen. Slecht krijgen. Het enige wat ze zelf moeten betalen is eigenlijk de benzinekosten. De rest doen wij.
0: Ja, oké. Okay. En volgens mij ook als er iets met de dierenarts is, dan komen ze ook weer even terug bij jullie, toch?
1: Klopt. Dan plannen wij dat in. Dan wordt het bij ons op de dinsdag vaak door onze dierenarts bekeken. En als het echt niet kan wachten, dan plannen wij gewoon een afspraak in voor de dierenarts.
0: Oké. Okay. Hoe zit het met afstand? Stel dat ik in Tietjerkstra deel woon en denk van ik ga wat doen. Hebben jullie een beperking in zover moet je ongeveer van het asiel vandaan wonen?
1: Ja, we vragen binnen een straal van 30 minuten vanaf het asiel.
0: Oké. Okay. Oké. Okay. En dan, want dat is natuurlijk even heel belangrijk. Wat voor katten hebben jullie? Ja, in de aanbieding klinkt het natuurlijk heel raar. Ik heb gezien dat het echt hele kleintjes kunnen zijn die flesvoeding nodig hebben. Wat heel intensief is. Moederpoezen die de rust moeten hebben om hun kittens groot te brengen. Maar ook katten die gesocialiseerd moeten worden of ziek zijn. Kunnen mensen daaruit kiezen of doe je dat in overleg? Hoe werkt dat?
1: Nou, ze kunnen zich bij ons op de website aanmelden. En daar kunnen ze eigenlijk een voorkeur voor opgeven. Van nou, ik kan dit en dit kan ik juist wel opvangen en dit niet. Maar veel is ook in overleg te doen. Soms melden mensen zich aan voor zelfstandig etende kittens van boven de 600 gram.
0: Ja.
1: Maar dan zijn ze ook niet in overleg de beroerd zijn, willen ze ook wel jonger soms opvangen. Dus alles is mogelijk in overleg.
0: Oké, okay, maar moet je ervaring hebben met volwassen katten of kittens? Hoe werkt dat?
1: Nou, het is geen harde ijs. Het is leuk als je weet hoe een kat in elkaar steekt. Maar ook daarin valt alles te leren.
0: Oké. Okay. Nou, stel dat er mensen luisteren en denken, dat wil ik gewoon doen. Dat ga ik gewoon doen. Hoe melden ze zich aan? Hoe komen ze bij jou terecht?
1: Ja. Via de website dierenasielzwolle.nl. Dan is er het keuzemenuutje en daar staan formulieren tussen. En daar staat aanmelden gastgezin kat.
0: Oké, okay. Nou is het denk ik overbodig. Nee, is denk ik niet overbodig, anders was dit allemaal niet nodig. Om te zeggen dat wij het wel een plan vinden dat mensen hun dier chippen en castreren, of niet?
1: Ja, 100%.
0: Ja, jij bent de ervaringsdeskundige en jij bent de deskundige. Dus wil jij dat alsjeblieft een keer zeggen?
1: Ja, mensen, als jullie luisteren en jullie hebben nog katers of poezen die niet gesteriliseerd of gecastreerd zijn, doe het alsjeblieft en laat ze dan ook tevens gelijk chippen.
0: Nou, hartstikke goed. Is er iets wat ik gemist heb? Dat gaan Gerry en Ton natuurlijk allemaal vertellen. Is er nog iets wat belangrijk is dat jij dat even meldt?
1: Mochten mensen tijd en ruimte over hebben, meld je vooral ook aan. Mm-hmm. En als je vragen hebt, dan kun je die ook gewoon stellen. Stel je denkt van, ik weet niet of ik geschikt ben. Stuur gerust een mailtje, dan vinden we altijd in overleg wat voor elkaar betekent, op welke wijze dan ook.
0: Nou, geweldig. Hier komt ook een podcast van, dus dit blijft bestaan. Dus ik hoop dat meer mensen zich gaan melden. Dankjewel voor je tijd, Jamie.
1: En
0: ik hoop echt dat er mensen zich aanmelden en dat jullie een beetje hulp krijgen om die jonge katten een goede start te geven.
1: Ja, nou dat hoop ik ook.
0: Nou, hartstikke goed. Dankjewel.
1: Ja, helemaal goed. Fijne dag.
0: Ja, hetzelfde. Dag. Doei. Nou, eens even kijken. Misschien tijd voor een klein beetje muziek, Rob. En dan gaan wij verder praten over hoe het leven met de katten is, als die bij je zijn.

0: too. You may be a beautiful people too. And if you take care of
1: you. Je luistert naar hashtag over dieren. Ik ben in gesprek met Gerry en Ton Goffe. We gaan even verder met de praktijk. Hoe gaat dat? Jullie krijgen een nestje en dat is dan verschillend. De ene keer zoveel katjes, de andere keer zoveel. De ene keer wel en de andere keer geen moeder erbij. Hoe ziet je dag eruit als je zo'n hele familie over de vloer... Het is een soort invasie, hè, die je over de vloer krijgt, of niet?
2: Ja, nou, invasie is misschien een beetje een groot woord, maar je bent er wel de hele dag eigenlijk mee bezig.
1: Ja.
2: Het is niet zo dat je de hele dag in die kattenkamer hoeft te zijn. Maar,
1: ja, dat moet je even uitleggen, hè, kattenkamer, want dat weet de luisteraar niet dat jij dat hebt.
2: We
1: of jullie.
2: Een slaapkamer die we niet gebruikten, hebben we ingericht als een kattenkamer. Er zat een kattenmand, kattenbakken, klimpaal staat er, alles wat... speelgoedjes, balletjes, van alles wat, waar ze zich mee kunnen vermaken.
1: Ja.
2: En dan om de zoveel tijd moeten ze toch eten hebben.
1: Ja.
2: Zeker de moederpoes. We hebben momenteel die moederpoes van ons, die is nogal aardig aan de magere kant. Dus die moet ook een beetje meer vet op de botten krijgen.
1: Ja.
2: En daarbij die kittens, ja, ze eten nog niet zelfstandig. Ze beginnen heel voorzichtig en enkele begint heel voorzichtig kleine hapjes van de moeder mee te eten. Maar
1: kunnen ze het nog niet opdoen?
2: Nee. Dus ze moeten nog bij moeder drinken en daar moet je even op achter op letten dat ze er in ieder geval voldoende drinken krijgen van moeder ook. En nou is er bij ons op dit moment eentje is aan de zwakke kant. Dus die moeten proberen wat bij te voeren.
1: Ja.
2: Maar dat gaat nog niet echt zoals ze graag zouden willen. Dat, ja.
1: Dus dat is een grote zorg op het moment?
2: Ja, daar zijn we wel behoorlijk druk mee.
1: Even een gekke vraag, hè? Want je weet natuurlijk nooit wie de vader is. Lijken ze op de moeder? Of zeg je van ja en nee, waar dit vandaan komt, dat weten we niet?
3: Ik denk dat deze moeder... twee mannetjes heeft gehad, want ze heeft drie tijgertjes en één knalrooie.
1: Oh ja, oh, dat is dan ook wel weer grappig.
3: Ja, dat is heel bijzonder.
1: Is die leuk, die rooie, of niet?
3: Ja, maar dat is nou net de zwakste van het stel. Dus daar hebben we nu even een klein beetje zorgen over. Maar het is een schatje om te zien.
1: Geven jullie ze, want we gaan het zo even hebben over de emotie dat ze ook weer weggaan. Dat is ook de insteek. Maar geef je ze dan toch stiekem een naam of wordt het dan rooie en tijgertje?
3: Nee, ze krijgen allemaal een naam. In het asiel geven ze allemaal een naam.
1: Dus ze hebben al een naam?
3: Ja, een naam. Maar vorig jaar hebben wij twee flessenkittens gehad. Die waren nog heel klein. Die hadden nog geen naam. Die mochten wij zelf een naam geven.
1: Oké, wat is dat geworden?
3: Jule en Jet.
1: Jule en Jet. Nou, even over die flessenkittens. Want dat is natuurlijk wel andere koek. Nu moet je zorg dragen voor zo'n kleintje die het moeilijk heeft. En voor de moeder, want die moet het natuurlijk trekken om vier van die katjes te voeden. Maar een flessenkat, hoe vaak moet je die melk geven?
2: Het ligt aan hoe groot ze zijn. Maar het begint een beetje om de 2 uur. Daarna om de 3 uur. Totdat ze op een gegeven moment zelfstandig kunnen gaan drinken.
1: En dan drinken ze uit een bakje?
2: Als ze zelfstandig drinken ze uit een bakje. Maar met die flessenkittens hebben ze een klein soort... Net als een baby met speentje.
1: Schattig.
2: Ja.
1: Maar 's nachts is dat niet altijd schattig, denk ik. Dan wil je wel eens slapen.
2: Nee, maar...
1: Toch?
2: Ja, maar dat moet je ervoor over hebben. Ik bedoel, je neemt die kittens in huis. Je weet van tevoren van, nou ja, goed, dat wordt nachtwerk. Ja. Is het.
1: Ja, dat hoort er inderdaad bij. Nou heb ik zelf een kat, maar ik weet dat je geen normale melk moet geven aan een kat. Hè? Daar kunnen ze niet tegen.
2: Poedermelk is dat voor kittens. Die moet je zelf aanmaken en dan geven ze dat.
1: Oké. Nou zitten ze in de kattenkamer. En dat zal ook verschillen. Hoe lang zitten ze daarin? En komen ze er ook nog uit? Of gaan ze dan gelijk terug naar het asiel?
3: Nee, op een gegeven moment ga je moeder en kitten scheiden. Want moeder is op een gegeven moment haar kittens wel een beetje zat.
1: Ja.
3: Je ziet ook dat ze dan vermoeid wordt van haar kittens.
1: Ja.
3: Dus dan ga je de moederpoes, begin je met... iedere dag een half uurtje te scheiden en dan een paar keer per dag een half uurtje, dan een uurtje. dat ze even van elkaar gescheiden zijn. Dat de kittens ook even leren dat mama er niet is. En dat mama even een uurtje gewoon lektor helemaal kan slapen. Zonder die druktemakers van kittens om zich heen. Dat is meestal de laatste week, twee weken van de adoptie.
1: Is dat normaal? Want hoe gaat dat bij kittens die gewoon bij iemand thuis en niet opgevangen hoeven te worden? Zegt die moeder af en toe ook even van ik doe de deur dicht?
3: Ja, maar die hebben waarschijnlijk meer ruimte. En die moeder kan zich waarschijnlijk ergens gaan liggen waar de kittens niet bij kunnen komen.
1: Oké. Okay. Nou, als je dan dit stukje hebt, is denk ik ook de bedoeling dat ze een beetje in het normale leven komen. Mm-hmm. Ik heb bijvoorbeeld een hond. Nou, dan moet je dus niet met een of andere zwabber in de buurt komen. Want dan wordt ze helemaal gek. Dus volgens mij heeft ze dat ding nog nooit gezien. Ook een stofzuiger houdt ze niet van. Maar volgens mij houden jullie je daarmee bij. Is dat een stukje socialiseren?
3: Nou, ze zitten bij ons in een kattenkamer. En wij hebben een deur. Maar wij hebben ook een hortdeur. En die is aan de bovenkant open. En deze moederpoes met kittens hebben we nu 3 weken. En de eerste week, nou, doen we die deur een beetje dicht. Nou, dan gaan we niet stofzuigen boven, maar dan gaan we de vloeren swifferen. En nou, na een week dan zie je dat het allemaal wel wat rustiger wordt. En dan laten we ze wennen aan geluiden. Nou, de wasmachine kunnen ze horen, de stofzuiger horen ze. Ze horen onze eigen katten de trappen oplopen. Ze kennen geluiden van televisie en radio. En op een gegeven moment, als we ze gaan scheiden, dan doen we de kittens uit de kattenkamer. En dan gaan ze eerst de overloop ontdekken, de badkamer. Nou, op een gegeven moment leren ze trap lopen. Nou, dan lopen ze in de gang en dan hebben ze gewoon meer ruimte. Dan zien en horen ze ook meer dingen.
1: Dus dan op die manier raken ze langzaam een beetje gewend aan hoe het zou zijn dat je in een normaal gezin bent. En jullie eigen katten, want dat valt me altijd op ook in een asiel. Hè, honden zitten meestal apart en katten die zitten met z'n allen. Nou, wij hebben inmiddels al een jaar hoor, maar nieuwe buren en ik merk dat mijn kat en de kat van de buren het volgens mij niet heel goed kunnen vinden. Ik hoor af en toe ontzettend gekrijs. En dan denk ik, man, jullie hebben ik weet niet hoeveel plek hier. Waarom ga je elkaar opzoeken? En jullie katten worden geconfronteerd met, nou ja, logees.
3: Ja.
1: Vinden ze dat oké?
3: Onze katten vinden kittens goed. Maar als er een moederpoes bij is, een moederpoes gaat altijd haar kittens beschermen.
1: Ja.
3: Dus wij laten nooit de moederpoes met kittens samen bij onze katten. Dat risico gaan we echt niet nemen.
1: Nee, oké, dat is ook een hele goeie. En de hond dan?
3: Onze hond vindt het geweldig.
1: Wat is dat voor soort hond?
3: Dat is een kruising tussen een Mechelse herder en nog wat. Maar als wij met de katten naar de dierenasiel moeten voor vaccinaties, dan zitten ze in de kattenkoffer en onze hond gaat piepen, want ze hoort het en ze gaat kwispelen voor die kattenkoffer. En vorig jaar met de opvangkittens ook, ze vindt ze helemaal geweldig.
1: Oké, dat is dus fantastisch.
3: Ja.
1: Oké, even zien. Nog even, we hebben nog de cats, hè? Ik draai altijd L. Stewart en ik veel wat, Stray Cats. Ja. En nu gaan we Fire Con Dios draaien. Nou, hou je vast.

0: waren heel druk in gesprek. Je luistert naar Hashtag Over Dieren. Ik ben in gesprek met Gerry en Ton Goffe. En Ton is verantwoordelijk voor de muziek. En het leuke is dat hij bij elk nummer ja eigenlijk goed nagedacht heeft waarom hij dat wil laten horen. Dus Ton, vertel eens even.
1: Het nummer The Cats, dat spreekt natuurlijk voor zich. En The Fire Con Deals, dat slaat dus op een gegeven moment moet je afscheid nemen van de kleintjes.
0: Ja, daar had je eigenlijk mee moeten eindigen dan, want daar gaan we het zo over hebben.
1: Oké, daar gaan we zo meteen over hebben.
0: Dat is helemaal goed.
1: Oké. Die andere, Hotel California. Ja, wij fungeren eigenlijk als een hotel voor die kleine kittens.
0: Mooi. Dus prachtige uitvoering ook, de unplugged versie. Fantastisch. Ja.
1: En Bajira, ja, dat was eigenlijk gewoon omdat ik het een geweldig nummer vind.
0: Heel goed, ja. Dat mag ook.
1: En Beautiful People, dat is eigenlijk bedoeld voor alle gastgezinnen die met de kittens bezig zijn. Dus gewoon geweldige mensen om dat samen met hun te doen. En dat is een soort van dankjewel.
0: En eigenlijk voor alle mensen in het dierenasiel die daar heel hard werken. Ook. Mag ook nog wel even. Ja. Hè? Ik wilde even naar dat emotie en afscheid. Ik weet wat het is om dieren te hebben. En als die eenmaal over de drempel zijn, dan gaan ze nooit meer weg. En ik heb één keer in mijn leven, dat was al een iets oudere kitten, een kitten gehad. En die was te grappig, die is er nog steeds trouwens. En het lijkt me zo moeilijk om op een gegeven moment dan te zeggen van ja, het is voorbij. Ze gaan terug naar het asiel en ze krijgen een goed baasje. Dat is natuurlijk allemaal prima. Maar ja, je verslingert toch aan zo'n stel, of niet?
2: Ja, ik weet je, met alle liefde en aandacht zorg ik voor ze. Ik vind ze hartstikke lief, maar vanaf dag 1 heb ik tegen mezelf gezegd. Jullie mogen bij ons komen logeren. En als jullie oud genoeg zijn, dan krijgen jullie allemaal een nieuw gouden mandje. Wij als gastgezinnen mogen aangeven wat wij denken van, nou, dit kitten zou heel goed alleen geplaatst worden. Deze moet echt een maatje hebben, want die heeft steun aan iemand anders nodig. Dat mag je allemaal aangeven. Het dierenasiel houdt daar rekening mee. En meestal krijg je 1 of 2 dagen van tevoren door van, nou, dan en dan is er een adoptant. Nou, dan weet je dat je ze terug gaat brengen. En op een gegeven moment zie je ook aan ze dat ze er aan toe zijn. Aan meer uitdaging, meer ruimte. En ik breng ze weg en ik geef ze een dikke knuffel. En ik weet, het dierenasiel kijkt heel goed naar toekomstige adoptanten. Welke geschikt zijn voor de kittens, maar ook voor de moederpoezen. Ja. Dus met een gerust hart breng ik ze weg.
0: Ja, ik denk ook, het is ook een soort mindset, hè? Dat je van tevoren bedenkt, zo ga ik het doen. En daar is het.

0: weer opgehaald. Ja.
1: Hebben jullie ook contact onderling met de andere gastgezinnen?
2: Er is een besloten Facebookgroep en er is een appgroepje. En nou, daar kun je wat fotootjes of video's plaatsen. Je kunt wat vragen stellen en dat is eigenlijk heel leuk.
1: Ja, want ik denk, je kan natuurlijk elke keer gebruik maken van het asiel. Maar jullie zijn natuurlijk ervaringsdeskundigen. Dus ik kan me ook voorstellen dat als je een keer met je handen in het haar zit, dat je denkt, ik vraag even mijn medekompanen wat ik moet doen.
2: Er zijn een aantal gastgezinnen, die zijn al jaren gastgezin. En die hebben heel veel ervaring. Maar als wij vragen en problemen over de gezondheid van een kat of een kitten hebben, is het altijd de bedoeling dat je contact opneemt.
1: Dat je Jamie belt.
2: Ja, dat je naar de coördinator een belletje of een appje doet en vraagt om ondersteuning en
1: advies. Is zij echt 24 uur bereikbaar? Ik vind dat wel geweldig.
2: Jawel, ze zegt van niet, maar ze is echt, ze staat 24 uur per dag voor ons klaar. Ze geeft ook wel eens aan van, ik ben even 2 uurtjes niet bereikbaar via de app.
1: Je moet even
2: maar je
1: slapen.
2: Kan me altijd bellen.
1: Ah, fantastisch. Nou, met hart toch of niet?
2: Ja.
1: Even kijken, wat wilde ik nog meer allemaal weten? We gaan ook alweer naar het einde. Jullie hebben je verhaal verteld in de krant, daar kom ik zo op terug. Maar ook bij RTV Oost, ik heb dat gezien. Voor de mensen die dat leuk vinden, als je dat even intypt, Gerry en Ton Goffen, en je doet er RTV Oost en Kittens bij, dan krijg je het gelijk. Tom wel, want die heeft bij Radio Kampen gezeten. Maar Gerry zegt van, ik ben niet zo van het praten. Ik vind dat toch wel een beetje spannend. Maar je hebt dus toch die uitzending voor RTV Oost gedaan.
2: Ja.
1: Dat vind ik heel stoer.
2: Ja, ik vond mezelf ook heel stoer. ik was ook heel gespannen, maar goed.
1: Ja, maar het is denk ik belangrijk dat er aandacht komt, hè, voor wat jullie doen. Ja.
2: Nou, ik had een column geschreven voor een aantal huis- en huisbladen in Kampen en Zwolle. En RTV Oost heeft toen het dierenasiel gebeld van, nou, we willen wel graag een reportage maken. Dus zij zijn bij ons thuis geweest en zij zijn op het dierenasiel geweest. En hebben een reportage daarvan gemaakt.
1: Gaan jouw columns alleen over de katten of is dat breder?
2: Ik heb 1 column geschreven wat wij doen als gastgezin. En de tweede is nu ingestuurd en die komt volgende week uit. En wie weet ga ik nog een derde schrijven.
1: En als mensen dat nou graag willen lezen, waar kunnen ze dat vinden?
2: Ik schrijf voor Kampen in Zicht, voor de Blauwvingercourant en Stadshagencourant.
1: Oké, en waar moet je dan kijken? Kitten of zoeken we jouw naam?
2: Nee, je kan gewoon die kranten intypen.
1: Ja?
2: En die worden meestal 1 keer in de maand bezorgd huis aan huis.
1: Oké, en online is die ook gewoon te vinden?
2: Ik ga er wel vanuit.
1: Oké, hartstikke goed. Ja, hier krijgt natuurlijk iedereen die krant. Ik zit in Wapenveld, krijg hem niet. Maar ik heb van jou de informatie gekregen. We hebben nog een paar minuten. Hebben jullie een boodschap voor de mensheid daarbuiten om te voorkomen dat jullie dag en nacht kittens op moeten vangen? Hoe zouden jullie het graag zien?
2: Nou, ik zou graag willen dat iedereen zijn kat castreert, steriliseert. Dat hij de kat laat chippen, maar niet alleen chippen, ook registreren. Want heel vaak is een kat wel gechipt, maar niet goed geregistreerd in de databanken.
1: Ja.
2: Dus nou, als dat goed is geregistreerd, dan is het voor een dierenambulance en een dierenasiel makkelijker om een eigenaar te vinden.
1: Ja, heel goed.
2: Dus dat is mijn oproep van mensen, ga dat doen.
1: Ja, doe je heel goed. Maar van akte, Tom, heb jij nog een laatste nabrander?
0: Nee, Gerry heeft het de belangrijkste eigenlijk al aangegeven. Dat ze dus gecastreerd, steriliseerd moeten worden. Ja. En wat ik laatst ook weer las, dat ze in Friesland loslopen en de katten af willen schieten. En in Overijssel was er ook sprake
1: gelukkig
0: van.
1: Hebben we het daarover gehad met Stichting Zwerfkatten Nederland. Daar is ook een podcast van, dus die is na te luisteren. Dat moeten we ook helemaal niet doen. We hebben ook uitgelegd waarom niet. Ik denk dat dit een hele belangrijke laatste Ja.

0: toch oproep is naar de mensen toe. Alsjeblieft, steriliseer, castreer je kat. Zorg dat hij gechipt is. En zorg alsjeblieft dat je ook meldt waar jij woont, zodat iedereen je kan vinden. En ja, dat zorgt er in elk geval voor dat de dierenasielen niet uitpuilen met jonge katjes.
1: Precies.
0: Dankjewel, Tom, dat je hier was.
1: Graag gedaan.
0: Dankjewel, Gerry, dat je hier was.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel, Rob, voor de techniek. Volgende week zijn we er weer. Hele fijne avond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim een jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer, vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land heb je nu 20 minuten oponthoud nog op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Het heeft te maken met de afgesloten spitsstroken op de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Daar heb je in beide richtingen nog zo'n 10 minuten oponthoud. Op de N50 Emmeloord richting Zwolle sta je voor knooppunt Hattemerbroek bij Zwolle ook nog 10 minuten in de file. Op de N304 Ede richting Apeldoorn staat het ook vast. Tussen Wekerom en Otterlo 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Goedenavond. Dit is Lou FM. Met nu, Uurtje Factuurtje. Het programma voor ondernemers in de gemeente Elburg.
1: Ja, je luistert inderdaad naar Uurtje Factuurtje. We gaan één gast straks bellen, Gerrit van Hul. En die gaat praten over dorpsfeest in het Harre, 29 augustus. Gisteren hadden we geen Ellen versus Rob. Dus we gaan nog een half uurtje ook Ellen versus Rob doen. Dag Ellen.
2: Een half uurtje?
1: Drie kwartier dan. Nee, want Gerrit van Hul heeft een heleboel te vertellen.
2: Oh, oké. Okay.
1: Als gast zijn.
2: Dus dan kan ik even koffie gaan drinken.
1: Dan kan jij koffie gaan drinken, ja. Maar goed, ik heb... Ik ga met mijn eigen liedje beginnen. En ik ga jou vragen waar je dat ooit gehoord hebt.
2: Ja.
1: We gaan Love Your Enemy.

0: for me. I'm learning how to love me.
1: Brooklyn, een singer en songwriter.
2: Uit Willep, hè?
1: Ja, uit Willep. En die heeft vannacht heeft ze de kwartfinale American Got Talent gedaan. En helaas is het door het publiek, of ja, het publiek van Amerika, niet gekozen. Maar de jury was heel wild enthousiast over haar.
2: Nou,
1: ik denk ook dat ze een verkeerd liedje gekozen. Het is eigenlijk een liedje wat ze zelf geschreven heeft. Maar
2: okay.
1: Ja, de liedjes van in Engeland, Amerika zijn een beetje bombastisch. Wat meer, ik denk dat ze daardoor verloren hebben. Maar goed, het is wel jammer. Het is wel heel goed kwartfinale Holland Got Talents.
2: Ik vind het echt heel...
1: American Got Talent.
2: Ja, nou, ik vind het echt geweldig dat ze zo ver gekomen. De enige die zo ver gekomen is, was een BN'er, toch?
1: Hoe bedoel je een BN'er?
2: Nou, de America's Got Talent deed die bij BN'er toch van
1: die
2: ons mee. Ja, die schreeuw lelijk, ja, die. Die.
1: Ja, ik kan ook even er niet meer naar komen.
2: Nee, dat
1: die,
2: is maar goed
1: die
2: dat we dat ook niet zeggen.
1: Heeft.
2: Precies dat. Nee, bij de Jumbo, toch?
1: Oh, de Jumbo ook. Okay,
2: ja, zoiets. Dus, en die heeft het ook niet gewonnen. En ik vind dit wel heel knap. En ik vind het ook leuk, Wilp. Dat is vlakbij.
1: Ja, klopt. Ja. Ze hebben ik heb nog wat Annelies van haar gehoord. Maar dat is echt geweldig. Hey, ja, uurtje voor tuurtje. We hebben één gast die we gaan zeggen. We gaan bellen. En voor de rest gaan we lekker eventjes praten over wat er allemaal gebeurd is. Weet jij wat? Of, nou, wacht even. Ik heb wel een goede trouwens. Je moet naar Kenia.
2: Oké. Okay.
1: Want daar hebben ze goudader gevonden. In het westen van Kenia.
2: Oké. Okay.
1: Alleen er zijn 10.000 man op afgegaan met een heleboel jonge kindertjes en alles. En het loopt helemaal uit de klauwen in het hele verhaal. Maar goed, in ieder geval als je goud wil vinden, moet je naar Kenia toe gaan.
2: Oké, wanneer ga je naar Kenia?
1: Ik ga niet naar Kenia
2: je
1: toe.
2: Gaat niet naar
1: daar heb je ebola toch ook? Want het is
2: dat is niet in Kenia.
1: Nou, maar wel in de buurt ergens.
2: Nee, dat is op een andere plek.
1: Maar het is wel in Afrika.
2: Ja, ook ja. Afrika is wel groot hoor.
1: Maakt niks uit. Dus ik ga niet naar Kenia toe. Nee, dat...
2: Ik doe de goudkoorts, hè? Dat is een hele toestand geweest in Amerika,
1: ja,
2: toch?
1: Ja, klopt. Ja.
2: Was dat niet in dat Indianengebied?
1: Ja, daar ja, uiteraard. Je vindt altijd op de verkeerde plekken natuurlijk goud.
2: Ja,
1: maar goed, hier, het probleem hier is dat er een heleboel mensen toegegaan zijn naar die goudader. En ook een heleboel kleine peutertjes en alles te zoeken zijn. Dus uiteindelijk is het alweer triest helemaal. Maar ja, goed. Het zij zo. Ik even kijken. Het is, hier heb ik een kaartje. En waar is de ebola? Oeganda toch?
2: Nee. Ook niet.
1: Goed.
2: Ik zoek even op waar de ebola is.
1: Nou, okay,
2: dat is niet daar. Ja, dat wil de luisteraar natuurlijk gewoon ook
1: mag,
2: weten. Want die gaan allemaal goud zoeken.
1: Ja, inderdaad. Ja. Maar goed, volgens mij is het in ieder geval daar ergens in de buurt. Jij hebt muziek of niet?
2: Ik was even
1: Gerrit van Hul bellen.
2: Ja, maar dat doen we dan even tijdens de muziek.
1: Ja?
2: Die Brooklyn, die heeft een beetje een gothic platenhoes.
1: Ja, klopt. Ja.
2: En The Cure heeft dat natuurlijk ook.
1: Ja.
2: Maar die hebben wel een heel lief liedje. En dat heet Love Song. Dus die gaan we even draaien. En dan gaan we in de tussentijd even bellen.

0: Ja, dat was, wat was het eigenlijk? Inmiddels weer weg.
1: The Cure. De Angels komen nog.
0: Oké. Nou, luisteraars, zoals je hoorde, gaan wij met Gerwin. We hebben al met Gerwin gebeld. Die zit onder de lijn. Dag Gerwin.
2: Goedenavond.
0: Ik versta je heel goed, dus dat gaat heel erg goed. Ellen gaat, mijn compagnon, die praat ook als het goed is, allemaal mee. Dus dat gaat allemaal goed. Gerwin, jij bent de grote organisator van het dorpsfeest, het Harde. Zeg ik dat goed?
2: Nou, dat doe ik niet alleen hoor. Dat doe ik samen met de medebestuursleden natuurlijk van de Oranje Vereniging het Harde.
0: Oké. En wat gaan we doen? 29 augustus, maar er is nog een hele feestweek in het Harde.
2: Nee, het is alleen een feestdag eigenlijk, de 29e.
0: Oké. En wat gaan we de 29e doen? Op de Zingel zie ik, maar ik heb voor de rest weinig informatie van kunnen vinden.
2: Oh, nou oké. We hebben de 29e hebben wij 's middags voor de kinderen versieren, of het knutselen, het schilderen van een zonneklep en vliegtuigjes.
0: Oké.
2: Er staat een springkussen voor de kinderen. En 's avonds hebben wij voor de volwassenen een dorpsfeest met diverse artiesten.
0: Jullie hebben een grote tent gebouwd, of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, die staat er nu ondertussen. Die hebben ze vandaag opgezet.
0: Ja.
2: En daar gaan we eigenlijk een ander repertoire als wat we voorgaande jaren hadden. Voorgaande jaren hadden we altijd een band staan en dit jaar gaan we eens met artiesten aan de gang.
0: Ja. En welke artiesten gaan er optreden, Gerwin?
2: Wij hebben twee lokale artiesten erbij. Dat is Ricardo Kamp. Dat is een vrij jonge jongen nog.
0: Ja.
2: Die is volgens mij 21, als ik het goed heb.
0: Oké, leuk.
2: En we hebben Monique van de Crazy Accordions.
0: Och, die hebben we al eens een keer in de uitzending hier gehad.
1: Ja,
0: Leuke vrouw is dat.
2: We hebben een lokale stucadoor, Nathanael Bos, die komt uit Nunspeet.
0: Ja.
2: We hebben een DJ Storm, die komt van oorsprong uit Doornspijk.
0: Ja.
2: En we hebben Basfeest. En Basfeest is echt een duo wat gewoon een lekker feestje neer kan zetten.
1: Hey, even een vraag, hè? DJ Storm, hoe heet hij echt?
2: Hij heet Storm Verhagen.
1: Nou, ik had een storm op mijn app en toen dacht ik, hoe zit dat? Even kijken hoor.
2: Nee. Hij heeft hier vroeger in het Harde heeft hij altijd de pakketjes rondgebracht voor PostNL.
1: Oké, nou goed, ik ga het even checken. Dank je.
0: Ben je nog even benieuwd, die eerste artiest die je noemde uit de regio, wie is dat?
2: Ricardo Kamp.
0: Ricardo Kamp. Die is bekend hier, denk ik, hè?
2: Dat is een opkomende artiestje.
0: Ja, die gaan we dan even volgen in het hele verhaal. Want we hebben er nog een paar, onder andere hebben we Annemarie uiteraard uit de Hoge Enke. En zo komen er steeds meer zangers en zangeressen uit deze regio naar voren toe.
2: Ja, klopt.
0: Leuk. Hey, is dat, kan ik daar zo naartoe of moet ik kaarten kopen of wat is het verhaal?
2: Online kun je kaarten kopen via de Oranje Vereniging.
0: Ja?
2: We hebben in het dorp, het Harde, hebben wij flyers rondgebracht.
0: Ja?
2: Er staat een QR-code op. Dan kunnen de mensen via de QR-code kunnen ze de kaartjes bestellen.
0: Mm-hmm.
2: Wij hangen op de dag zelf ook nog de posters neer voor het hek. Dus tot de mensen in ieder geval nog voor het hek nog de kaartjes online kunnen kopen. Dat kan niet aan de kassa gekocht worden.
0: Okay.
2: Doen expres, tot we geen cashgeld in ieder geval bij de entree hebben.
0: Ja, dat is ideaal. Hoeveel mensen kunnen er in die tent?
2: Volgens mij 600.
0: Oké, en dat gaat er volkomen, denk je?
2: Nou, dat gaan we niet helemaal redden, hoor.
0: Waarom niet?
2: Nee, dat is toch een beetje het Harde. Dat is altijd wat lastiger. Om de mensen het naar het zin te krijgen. En het is natuurlijk een ander concept als wat we normaal hadden. Dus ja, we gaan zien hoeveel mensen als er op afkomen.
1: Nou, na deze uitzending
0: gaat hier
1: wordt het
0: komen.
1: Vol.
2: Ja, dan gaat het gewoon helemaal lukken.
0: Want je hoeft toch geen Hardenees. Is Hardenees een vloekwoord? Nee, hè?
1: Ja, Hardenees is een Hagenees.
0: Nee, Hardenees ook.
1: Ben je
2: Hardenees?
0: Ja, Hardenees, ja, natuurlijk.
1: Oh, wat grappig. En moet je lid zijn van de Oranje Vereniging?
2: Nee hoor, dat hoeft niet.
1: Dat hoeft
2: iedereen
1: niet.
2: Kan er naartoe.
1: Oké. Kijk, dat biedt ook kansen.
0: Ja, dus wij alle burgers kunnen er ook naartoe.
1: Precies.
2: Zeker.
0: Hey, hoe laat begint dat zaterdagavond?
2: Het begint om 8:00.
0: Oké, om 8:00. En voor de kinderen zaterdagmiddag, begrijp ik.
2: Ja, van 3 tot 5. Als ik dat zo heel goed eventjes met mijn boghoofdje haal.
0: En die kunnen gewoon er naartoe komen. Moeten ook inschrijven.
2: Die kunnen er gewoon naartoe komen, ja. De tent is open.
0: Ja.
2: Er staat wat drinken. En er staan wat tafels klaar met de knutselspullen. En er staat dan een springkussen voor ze.
0: Nou, geweldig. Even kijken, wat wil ik nog meer vragen? Dit is voor het eerst dat jullie dit doen? Denk ik niet, hè?
2: Nee. Het feest hebben we nu voor de derde jaar achtereen.
0: Ja, en voor elk jaar hebben jullie een tent, bouwden jullie of tentevenementen, wat is het? Ja, tent.
2: Ja,
0: een
2: tent. Ja, klopt.
0: Tent doet me denken aan iemand waar ik in, een ding waar ik in slaap, maar dat is niet natuurlijk.
2: Nee, dit is gewoon een grote feesttent.
1: Ja. Je hebt tenten en tenten, Rob.
0: Ja, inderdaad. Ja. Hey, en door wie wordt dit allemaal bekost? Door de kaartverkoop of hoe moet ik dat zien?
2: Nou, wij bekostigen het grotendeel zelf en we willen natuurlijk via de inkomsten willen we weer de kosten een klein beetje proberen terug te halen.
0: Ja, want de catering doen jullie zelf, neem ik aan?
2: Ja, dat doen we zelf, klopt.
0: Dus het wordt hard werken morgen of zaterdagavond?
2: Ja, we hebben wel wat vrijwilligers erbij.
0: Ja?
2: Dus dat moet wel goed komen dan.
0: Oké, geweldig. Heb jij nog wat vragen, Ellen?
1: Nee, we gaan even een liedje draaien van de act. Dat lijkt me hartstikke leuk.
0: Heb je die al?
1: Die ga jij zo zoeken.
0: Dat gaat niet werken nu op dit moment.
1: Dat doen we zo meteen.
0: Had jij nog wat te melden, Gerwin?
2: Nee, ik hoop eigenlijk dat er zoveel mogelijk mensen gaan komen de 29e.
0: Volgende week zaterdag om 8 uur. Dus je moet er om een uur of 7, half 8 wezen om een goed plekje te hebben. En dan kan je noem nog even artiesten die er zijn allemaal.
2: Nathanael Bos, Monique van de Crazy Accordions, DJ Storm, Ricardo Kamp en Basfeest. En onze presentatie is door Martijn Westerink.
0: Komt Monique in er eentje?
2: Die komt in er eentje, okay. Ja. Tegenwoordig is ze alleen.
0: Ze stopte
2: als duo.
0: Want toen ze hier een jaar geleden in de uitzending zat, toen was ze nou verplicht. Toen deden ze met z'n tweeën inderdaad. En nou, dan mocht ze eigenlijk niet helemaal alleen optreden.
2: Nee, sinds in juli dit jaar is ze gestopt met het gezamenlijke optreden dus.
0: Oké, nou doe in ieder geval de groet. Ik zeg heel veel succes volgende week zaterdag. En ik ga proberen langs te komen.
1: Ja, we sluiten er straks nog eventjes mee af. Dus voor mensen die nu nog niet luisteren, we gaan er straks nog even mee afsluiten.
0: Oké, hey, heel veel succes verder met de organisatie. En ik hoop dat het heel mooi gaat worden.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, goed zo. Tot ziens.
1: Dag.

0: Als ik een keer de staatsloterij win.
1: Dan ga je naar een concert van Pommelien
0: Thijs.
1: Nee,
0: helemaal niet. Dan stel je voor dat je 14, 15, 16 miljoen wint. Ja? Nou, dat kan je toch niet meer opmaken. Zeker niet op deze leeftijd. En dan zou ik al dit soort organisaties... zou ik zorgen dat er bijvoorbeeld een Pommelien Thijs zou optreden. Dat is toch machtig? Maar goed,
1: gelijk,
0: dat kan niet.
1: Ben je gelijk
0: dat kan niet in zo'n tent. Want dan is het voor, nou, kom er. Pommelien Thijs kost 20.000 euro. Dat valt nog wel mee. Maar goed, dat is hartstikke leuk.
1: 20.000 euro valt nog wel mee.
0: Om zo'n organisatie te ondersteunen. Gewoon bekende Nederlanders overal in het zetten. Bekende Nederlanders die ik leuk vind natuurlijk. Hè. Dat is een ander verhaal.
1: Ik zou het anders doen. Als ik zoveel geld zou krijgen. Ja. Jij wordt 105. Hè, dus je hebt nog wel wat nodig. Ja. Maar hoe heet het? Het wordt er niet beter op natuurlijk. Naarmate je ouder wordt. Maar wat ik zou doen is... alle dierenorganisaties die een beetje klem zitten... gewoon een lekker bedrag geven.
0: Ja, dat kan ook allemaal.
1: Lijkt me heerlijk.
0: Ik moet er ook een beetje van genieten.
1: Nou, ik zou daarvan genieten.
0: Okay.
1: Voor mijn gevoel.
0: Nou goed, als je 15 miljoen hebt... dan kan je een miljoentje daarna geven.
1: Ja.
0: Dan heb je nog 14 over.
1: Ja. Nou, dan geef ik er in totaal gewoon 10 weg.
0: Oh ja,
1: dan hou ik er 5.
0: Ja, nou goed, dan hou ik nog 5 over. Nee,
1: ik weet niet hoe oud ik word, hè? Ik krijg 14 miljoen, dan hou ik er 4 over.
0: Nou, oké, dan hou ik nog 4 miljoen.
1: Hoofdrekening, jongen.
0: Ja, jij hebt geen kinderen, ik moet nog wat aan mijn kinderen geven natuurlijk. En nou ja, goed.
1: Ja, precies.
0: Heel simpel, maar ik zou het heel leuk vinden dat ze dingen... Maar goed, het is, ik zal nooit 14 miljoen of 15 miljoen vangen. Maakt niet zoveel uit.
1: Nee, maar
0: ik zou het wel rondgeven aan mensen die er blij mee
1: kunnen. Nee, luister. Jij bent aan het manifesteren. Manifesteren, zoek het maar op. Omdat je aldoor maar zegt dat je 105 wordt.
0: Ja, dat is sowieso. Dat word ik.
1: Ja, dus dat doe je. Maar wat doe je nu hier? Dan zeg je van, je zal maar 14 miljoen en wat ga ik ermee doen en dit en dat. Maar dat win ik toch niet. Dat moet je laten.
0: Oké, dus ik win het wel.
1: Precies.
0: Dan wil ik 16 miljoen hebben.
1: Nee, ja, doe maar, hebberig. Gewoon, weet je, kijk, maar zo werkt het met manifesteren. Okay. Want dat is hetzelfde als je zou zeggen, oh nou ja, doe dan maar 100 of 102 is ook goed. Nee, 105... En jij wil 14 miljoen. Geen 16, 14.
0: 14 miljoen. En dan ga ik iedereen, een aantal mensen om me heen heel erg blij maken.
1: Nou, dat lijkt me fantastisch. Vind ik een goed idee. Maar dat doe je volgens mij nu ook wel.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Nou.
1: Dat doe jij heel vaak volgens mij.
0: Weet ik niet.
1: Steunen en weet ik het allemaal. Ja.
0: Nou, als ik wat kan steunen, dan steun ik inderdaad.
1: Ja, dat
0: is...
1: Nou, nog even. Het was code geel vanmiddag.
0: Ja.
1: Niet code rood.
0: Gisteren was er een praatprogramma.
1: Ja.
0: En er werd aangegeven dat er de eerste half jaar van dit jaar zo gigantisch veel codes gegeven hadden. Dat hebben ze nooit kunnen geven. Dus dat,
1: ik heb ook wel eens gezien.
0: Ik ben
1: gezien,
0: een beetje moe mee om met dat soort dingen.
1: Ik heb ook wel eens gezien dat er code geel en dat hield niet op. En dan was het 's avonds een graad of 12. En dan denk ik, is het nu nog code geel?
0: Ja,
1: wat een gedoe. Maar er was noodweer in het noorden. En dat was bij mij ook. Ik dacht, ik zal die paarden even naar de wei doen.
0: Ja.
1: En toen begon het toch te bliksemen. En er is een jongen zwaar gewond door blikseminslag.
0: Oh, oké, maar dat kan wel gebeuren. Maar dan moet je nog geen, hoef je nog steeds geen code dit en code dat te hebben.
1: Nou ja, weet je, dat is het. Ja, we zijn er helemaal. We zitten er helemaal in, toch? Het is met alles. Het is, en dan is het weer te droog. En dan is het weer te nat. En dan is het weer dit en dat. Het is niet heel erg geloofwaardig.
0: Nee, droom is maar ook niet zo droog.
1: Doe maar.
0: Even kijken, we gaan het verder over hebben. Ik heb een heleboel andere berichtjes. Maar jij mag eerst even een berichtje. Jij kon niet bij elkaar. Dit is een overval voor jou, hè?
1: Wat is een overval?
0: Nou ja, dat we geen gast hebben. Dat we gewoon met elkaar moeten ouwe nelen.
1: Ja, nee, normaal bereid ik me altijd heel goed voor. Maar ja, jij had tegen mij gezegd dat je 5 gasten had. Dus ik denk, ik hoef alleen maar op een paar knoppen te drukken. Maar dat was niet zo, hè?
0: Nee, maar goed, je weet hoe ik ben, hè?
1: Je had net een berichtje van Ryanair. Dat vind ik wel interessant.
0: Oh, die 81-jarige meneer.
1: Waarom mocht die meneer niet in dat vliegtuig?
0: Dat er een scheurtje in zijn paspoort zat.
1: Hè?
0: Die mocht niet mee, omdat er een scheurtje in zijn paspoort zat.
1: Is dat zo? Is dat een standaardregel?
0: Nou, hij moet wel heel... Jij kent het verhaal van Egbert, hè?
1: Nee, wel van zijn bootje in de auto. Is algemeen bekend. Auto in het bootje.
0: Voor mij is wel algemeen bekend. Gaat wel vertellen. Maar Egbert ging verleden jaar op vakantie.
1: Ja.
0: En op de een of andere manier was één blad van zijn paspoort. Dat was kapot, was losgedaan. Heeft hij erin geplakt.
1: Wat ga je dan voor gaas?
0: Ja, dan ga je echt voor gaas. Dus hij heeft uiteindelijk met de noodgang heeft hij in Schiphol. Bij allerlei toestanden heeft hij een nieuw paspoort. Een noodpaspoort kunnen aanvragen. Die dacht van dat pagina heeft uitgescheurd. Nou, dan plak ik er even gewoon weer in.
1: Ja, het is natuurlijk wel een officieel document. Gaan, maar het is ook eigenlijk wel zuur dat zo'n papiertje er zo uit mikt. Dat kan.
0: Dat zal wel een reden wezen. Maar goed, met deze meneer had een scheurtje in zijn paspoort. En dat mocht hij niet mee.
1: Nou ja, ter info, zit geen dingetjes vast te plakken in je paspoort. Nee. Ga dan maar gewoon even naar de gemeente.
0: Ook
1: dat gaat
0: niet met
1: goed.
0: Je pen in een paspoort schrijven. Dat
1: maar
0: mag
1: die man,
0: ook niet.
1: Even nog, nee, dat lijkt me een understatement. Maar even die man die werd geweigerd op die vlucht.
0: Ja.
1: En was hij alleen of was hij met zijn familie?
0: Nee, met zijn hele familie. En al zijn familie is wel gegaan. En hij is achtergebleven. En de volgende dag is hij gegaan. Dan moest het bedrijf. Hij was in Engeland, was het. Of ja, ze gingen van Bonapas Airport naar Girona in. Die zit niet in de EG. Want Engeland zit buiten het Sennegebeuren en al dat soort dingen. Anders was het misschien nog wat minder probleem geweest.
1: Oké, maar goed. Ik weet niet of ik heb hele slechte ogen. Maar ik las ergens dat hij nooit meer met Ryanair vloog. Maar ja, Ryanair kan hier toch helemaal niks aan doen?
0: Nou ja, dat weet ik niet of dat niet. Ik moet zeggen, ik heb laatst naar. Was EasyJet naar Malta gevlogen en is prima gegaan. Dus ze hebben al overal wat over te zeuren.
1: Nee, maar Ryanair die tankt niet voldoende. Die hebben een heel ander ding op hun blazoen. Okay, ja, zeker.
0: Is er als ik eentje beneden gevallen dan?
1: Nee, dat net niet. Dus dat is dan ook wel weer grappig. Maar dat was toen een heel gedoe. En die piloten die vertelden dat ze, als ze een paar uur moesten wachten, dat ze niet betaald kregen en weet ik het allemaal. Ja, dat is een heel gedoe. Maar wij weten ook niet wat er allemaal waar is. Hè?
0: Daarom, inderdaad, daar heb je gelijk in. Dat is, het zij zo. Ik heb, hoe heet het ding ook weer? Ik zat even te kijken, want er schiet me zo te binnen. Nee, gaan we eerst wat muziek draaien.
1: We gaan eerst even, dat is trouwens een kort nummer. Hè? Dus als je wat wil vertellen, dan. Want jij zegt altijd dat de nummers uit. Weet ik veel, 1970, 80, 90, allemaal veel te lang duren. Ja, en deze duurt 2 minuten 38.
0: Oké, nou, laat maar eens even luisteren.

0: Ja, we ontkomen er niet aan. Je wilt zeker over BNB Vol Liefde praten.
1: Ja, dat moet toch even. Ik heb hem nog nooit zo verveeld als afgelopen week. Wat was het saai, man.
0: Dat zei ik toevallig gisteren tegen José van... Goh, ik vind er eigenlijk geen fluit meer aan. Maar
1: nee.
0: Totdat het eind van de rit verteld werd... dat morgen, dus vandaag, weer Fred naar boven komt.
1: Ja, nou, mijn grote vriend Rick Evers, die vertelt erover. Dat vertel ik wel eens vaker. Dat kan je vinden op Facebook of www.rickevers.nl. Die beschrijft precies wat ik denk. En ik weet zeker wat iedereen denkt. Nou ja, en die geeft natuurlijk ook behoorlijk af. Hij noemt Fred Tonijn.
0: Ja.
1: En hij schreef ook zoiets van hartstikke saai. Hij zegt, ik ga me echt verheugen op Fred. En Fred is eigenlijk een beetje een van de mensen die je onthoudt, hè? Weet je nog, we hadden toch vorig jaar Thijs?
0: Ja, Thijs.
1: Iedereen weet nog wie Thijs
0: ja,
1: is.
0: Ja, klopt, ja.
1: En,
0: ja.
1: En iedereen weet straks wie Fred Tonijn is. Maar de rest is gewoon een beetje hopeloos.
0: Ja, nou ja, goed. Ik moet zeggen, dat verhaal met... Hoe heet ze ook weer? Die mevrouw met geperkamende gezicht en alle soort dingen meer.
1: Die oude Barbie.
0: Caroline. Vind ik ook nog wel aardig. Dat gaat ook nog wel... maar voor de rest vond ik het echt... Oh ja,
1: ze noemen haar Donatella.
0: Is dat zo? Donatella?
1: Ja, Donatella.
0: Okay. Ik moet zeggen, ook... hoe heet die ook weer? Timothy.
1: Ja.
0: Met die jongen. Ik vond Timothy wel. Ik vond het een eikel in het begin. Of een eikel een beetje uit de hoogte. Maar toen hij met die jongen die hem wegstuurt zat te praten. Denk ik van, hey, je bent wel een heel wijs figuur.
1: Ja, dat deed hij wel, hè. Ja,
0: dat deed
1: hij
0: keurig eigenlijk.
1: Ja, ik heb nog een ontdekking gedaan. Ik heb altijd... Dat als ik iemand zie, dan vind ik iemand op iemand lijken. Of
0: oh,
1: dat
0: ja?
1: het een mix is van twee mensen... En Timothy heeft die gozer uit Deventer. Ik heb zijn naam even niet twee seconden paraat. Maar hij was naar een huwelijk, en dan weet iedereen het, naar Curaçao en is
0: Curaçao,
1: weer terug.
0: Ja, ja. Walter, nou, wal, nog wat, nog een
1: nou ja. Dan beginnen bij mij mijn hersenen te ratelen. Dan denk ik, die lijkt op iemand. En dan ga ik zoeken, dan ben ik helemaal gek. En nou, hij lijkt op Data van Star Trek Next Generation.
0: Okay.
1: Dus jullie moeten allemaal even kijken. En dan even intoetsen Data van... dat was een beetje computerachtig iets. Precies hetzelfde gezicht. Niemand heeft dat nog ontdekt. Dit is de primeur. Ja.
0: Oké. Okay. Nee, nou goed. Maar ja, voor de rest, ik ga wel afwachten.
1: Ik wil even iets zeggen over... Heet hij nou Paul? Die man die... met die makelaar uit Limburg en Paul. Die wat dikkere man, die zijn dochters hebben hem opgegeven.
0: Ja,
1: en weet ik het allemaal.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, daar is nu een vrouw en daar gaat hij mee lunchen. En die vrouw heeft het alleen maar over de overleden man.
0: Ja, klopt, ja.
1: Het is toch ook een drama?
0: Paul is dat inderdaad,
1: dat is Paul. Nou, dat viel me daar dus op. Ja, en wat ook een dingetje is, is die Mireille. Is het Mireille? Want ik had het geluid niet aan de vorige keer. Het kan ook dat je moet zeggen Mirella, ik weet het niet. Die vrouw... Die haar hond een slap om heeft. En die zitten samen aan tafel. Die hond zit op een stoeltje. Ja, de kasteeldame. Nou, daar is nu een meneer uit Limburg. En die heeft hele gedichten op zijn buik staan. En ook op zijn rug. Ik weet het allemaal niet.
0: Maar heb je een beetje die beelden om haar heen eens bekeken? Dit is gewoon één grote pestbende waar ze in woont.
1: Ja, nou ja, maar goed, zij moet gewoon...
0: Stot volgens mij in elkaar helemaal. Ze ziet er zelf ook niet lekker uit, maar goed...
1: Ze zegt toch ook van, ik heb geen afzuigkap, want die hadden ze in de middeleeuwen ook niet. Volgens mij is ze daar blijven hangen.
0: Wat een pestbende zeggen. Dat hondje dan met... dat was voor het beeld neergezet. Nee, maar niet elke avond aan de tafel zit mee te eten.
1: Nou,
0: maar.
1: Weet je wat wel grappig is? Een hond eet nooit fatsoenlijk. En zij let vreselijk op mensen die niet netjes...
0: Ja.
1: Eten.
0: Nee,
1: ze zit echt gewoon te staren, hè, naar iemand of ik iets kan ontdekken wat niet oké is. Dat ik denk, nou zo relaxed. En dan zegt ze ook nog, hij is niet heel erg relaxed. Ik denk, nee, zou ik ook niet heel erg relaxed van worden.
0: Nee, maar ja, goed. Het is ja, nou, het zei ze ook.
1: Nou ja, en dan, ik wil ook nog even wat vertellen over Menno.
0: Wie is Menno ook?
1: Menno, die is in Aruba, bij Eileen heet ze, geloof ik.
0: Okay,
1: ja, dat is die vrouw met al die tattoos.
0: Ja, ja, ja.
1: Die gaan een muurschildering maken.
0: Oh ja, trouwens, mooi muurschildering.
1: Nou, dat vond ik ook zo. Want
0: dat
1: ik denk dat wordt
0: is
1: niks.
0: Echt een goede kunstenaar, ja.
1: Ja, en die heeft een schildpad gemaakt.
0: Ja, klopt.
1: Met,
0: ja.
1: Want hij is glas dinges. Dus zo ziet het er ook een beetje uit.
0: Ja.
1: Hartstikke leuk gedaan. Dat ik kan wel ook even wat leuks vertellen, of niet? Elena heet ze.
0: En Caroline is natuurlijk blij, want de laatste gast die binnengekomen is, had een goed gebit.
1: Ja. Maar hij ging ook gelijk de tent weer uit, want hij ging daar niet slapen bij Kolejopie. Ja.
0: Nou, snap je.
1: Dus die zit alweer in een hotel.
0: Maar dan snap je het begrepen niet. Een bed and breakfast. Ze heeft een bed and breakfast. Ze heeft alleen maar één hockey waar je kan slapen.
1: Ja, ik weet het niet. Volgens mij doet zij mee om die hondentoestand omhoog te krijgen. Ja. Dan hebben we Kamp Iris. Die doet mee om die vazen te kunnen verkopen. En zo gaat het nog even door.
0: En dan hebben we nog Max, hè?
1: Ja, Max. Wat nou ja, vind goed. Je van ja, hem? Hij lijkt op Ken, hè? Het is dat die Barbie te oud is. Anders hadden die twee bij elkaar kunnen doen.
0: Ja, ja, maar Thomas. Goed, die heeft nu heel snel gekust. Maar volgens mij slaapt ze er nu nog niet van.
1: Nou, nog even over Arie van Donatella, zullen we dan maar zeggen. Dat is ook een soort... Ja, hoe noem je dat? Een soort klucht. Die man die loopt alleen maar ja, klussen te doen. Ja. Kan je nog herinneren dat, ik heb het al eerder gezegd, we toen een of andere mevrouw hadden en daar was ook een gozer die ging aan het eind in de kolen of in de ketel dingen slapen. Ja, die was ook alleen maar aan het klooien daar.
0: Ja, maar die is wel gebleven toen.
1: Ja, maar dat is ook niks geworden, toch? Hou eens op.
0: Hey, we gaan luisteren naar Frans Halsema.
1: Ja, dat vind ik mooi. Komt daar een musical van?
0: Ik zeg straks even waarom we daarna gaan luisteren. Vluchten kan niet meer.
1: Ja, mooi nummer.

0: Nou, dat is even chillen, hè?
1: Ik vind dat echt een mooi liedje. Ik heb haar live gezien. Jenny Arion.
0: Ja,
1: mooi.
0: Ik ook. Maar zakelijk gezien dan. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Frans Halsema. Frans is dood.
1: Nee, Frans
0: leeft. En Jenny
1: is
0: nog wel, volgens mij. Maar waarom? Ja, nou, 30 augustus. En ik zou toch naar gaan kijken. Op NPO 1 om 9:10 zondag. De Musical Awards. De Musical Awards. En daar worden eigenlijk alle nieuwe musicals opgevoerd. Een klein stukje in anders. Een paar te noemen voor haar. De Frans Halsema Musical. Ik ken hem niet, maar goed. Kan
1: jij koopt overal kaartjes voor.
0: Nou,
1: dus
0: de meeste
1: hier
0: wel.
1: Moet je ook naartoe.
0: Nee, die ken ik niet. Next to Normal ken ik niet. Evita, die heb ik. Titanic heb ik. Vlieg van Met Me Mee.
1: Vlieg Met Me Mee naar de regenboog.
0: Ja,
1: Rainbow.
0: Inderdaad.
1: Is dat
0: ja, klopt. Ja, denk okay. Het wel. De 101 met Dalmatius, de musical, die heb ik ook. Hugo de Groot, die is hier in de try-out in Nunspeet, in de Velefine. Dolly Dots, Bodyguard, Heatstone, Cats. Niet de Cats, zangeres, maar de Cats, de musical, Disney World, et cetera, et cetera. Dus ik zou zeker even kijken, 9:10, volgende week zondag, op NPO 1.
1: Nou, dan is er dus eindelijk weer eens wat op tv. Dat B&B Vol Liefde trekt mij echt een beetje erdoor.
0: Is dat zo?
1: Nou ja, er is nu Van Onschatbare Waarde weer op woensdag. Dat vind ik echt een leuk programma.
0: Gisteren kon ik even niet kijken, want mijn dochter was op visite, maar die heb ik opgenomen.
1: Ik heb ook nog niet gekeken, dus die ga ik ook even kijken. Maar verder is er toch hele gaar niks voor.
0: Nou, ik volg de American Got Talent bijvoorbeeld en alles.
1: Welke zender is dat dan?
0: SBS 8. Hoe heet dat?
1: Nummer 8. Eens kijken of wij dat hebben. Want
0: heb
1: wij hebben Delta.
0: Niet,
1: ja, nee.
0: Jij hebt alleen maar NPO 1, 2 en 3, denk ik.
1: Nee, we hebben nog net 4. Want anders kon ik B&B Vol Liefde niet zien.
0: Okay.
1: Hè?
0: Dat
1: was het dan.
0: Is dat zo?
1: Nee, we hebben wel meer. Maar het valt me echt op. Er is het weekend gewoon helemaal niks voor. Ik vind het toch wel lekker om 's avonds na een drukke dag gewoon even relaxed te hangen.
0: Ja, kijk, ik heb nog een berichtje gevonden. Moet jou wel
1: Klimmers
0: aanspreken.
1: Klimmers stuiten op verdwaalde puppy. Die ruim een week... die zat op een vaste
0: bergtop. In de sneeuw, hè?
1: Vind ik zielig.
0: In de sneeuw, 1900 meter hoogte, heeft een halve week.
1: Hoe kwam die daar dan?
0: Ja, dat hebben ze niet. Dat wil hij niet vertellen. Ze zijn nu met hem aan het praten. Ze zoeken een hondensfluister. Jij bent een hondenfluisteraar?
1: Ja, ik ben dat aan het leren.
0: Oké.
1: Okay. Goed, dus
0: misschien
1: kom maar
0: dat
1: door.
0: Je dan kan. Maar goed, hij is gered. Dus dat betreft is dat toch wel. Dus ik zag het berichtje kijken. Ik denk, hé, dat is wel leuk. En dan hebben we een heel ander berichtje. En dat is natuurlijk weer. Ja, daar heb ik afgelopen maandag heb ik er al even over gehad. Ze zijn in Onderbroek. Er is nog steeds die toestand met het feit dat ze de regenboogvlag niet meer willen gaan hijsen. Nu zijn er een aantal Onderbroekers die hebben een regenboogvlag opgehangen. Die worden gestolen.
1: Dat mensen die niet willen dat die vlag daar hangt?
0: Ja, dat weet ik niet. Ze hebben de mensen niet gevonden. Het is gewoon heel kinderachtig.
1: Nee, maar
0: gewoon...
1: goed, ik bedoel, we hebben natuurlijk bij Trump, die heeft heel veel moeite ermee. En dan denk ik van, ik vind dat best eng, weet je dat?
0: Ja, dat is inderdaad zo. Ik vind het belat eigenlijk tot slot voor woorden.
1: Ja.
0: Dat je gaat er even uit dat het Onderbroekers zijn die vlag wegjatten ook. Van Onderbroekers. Dus je bent gewoon, dat slaat helemaal nergens op.
1: Ja, voor hetzelfde geld is dat niet zo. En komen er mensen doorheen rijden en die doen dat even. Ik weet het.
0: Oké, okay. Het zijn
1: dat
0: zomaar.
1: Dat weten wij niet, hè? Dat weten wij niet.
0: Ze moeten een keer normaal gaan reageren, toch?
1: Ja, dat lijkt me een goed idee.
0: Wat had ik meer van Niels? Ik heb nog eentje. Dat was eigenlijk wel. 6 jaar geëist voor verkrachting meisje van 15 jaar onder bedreiging van een vuurwapen. Wat is nou 6 jaar? Dit soort kerel moet gewoon meteen voor zijn leven lang achter het achter de tralies.
1: Ja, want zo'n meisje heeft behalve dat ze gewoon totaal beschadigd is, ook nog een keer PTSS en weet ik wat allemaal.
0: Klopt, ja.
1: Dus succes ermee als je verder moet. Als je dat ook nog met een vuurwapen. Je echt verschrikkelijk. Maar waarom staat dat ervoor? 6 jaar? Of dachten ze we toveren het

0: Ja, luisteraars, dit was haast uurtje voor uurtje. We hebben nog 4 minuutjes. Een beetje aangepast verhaal en alles, maar dat maakt voor de rest ook niet uit, wat je in ieder geval genoten heeft. Ellen, we hebben beloofd om met het dorpsfeest van het Harde eruit te gaan.
1: Ja, dat gaan we even doen. Even vertellen, wanneer, dat doe jij even gewoon.
0: 29 augustus, vanaf 1 uur of 3, kinderen...
1: Zonnekleppen
0: schilderen en weet ik wat allemaal. Ja. Hele grote tent op de Singel in het Harde. Je hoeft niet Hardenees te wezen. Je mag ook Elburgers wezen. Je mag Zwollenaar wezen. Je mag van alles wezen. Als je maar gezellig komt en gezellig
1: Hardenees,
0: bent.
1: Hardenees, dat vind ik wel grappig. Dat, ja. Ik dacht echt dat dat een grapje was.
0: Nee.
1: Maar
0: Hardenees.
1: Je bent dus een Hardenees.
0: Ja, ik wist alleen of het een scheldwoord was. Maar het is een volgens Gerwin is het een net woord. Dus oké, prima. En om 8 uur begint het feestje.
1: Ja.
0: In de tent. Dan moet je wel kaartjes verkopen. Je kan het al bij de... Hoe heet het? Bij de kassa. Ze hebben geen kassa, maar je kan het voor de kassa. Je kan ze ook bestellen gewoon op... Eens even kijken hoor. Op de Oranje Vereniging het Harde. Moet je even kijken hoe of wat. Ik weet niet wat die kaartjes kosten, maar zo niet zoveel. Hè. En ze hebben alle leuke artiesten en al dat soort dingen. Ja. Maar ze hebben ook Ricardo Kamp.
1: Ja. Die hebben wij even opgezocht.
0: Ja, ik ken hem niet. Maar goed, die gaan we ook een beetje volgen. Want het is toch een aankomende artiest. Die, wat ik begreep, volgens mij was hij 18...

0: Nee, 21 jaar is die.
1: Is die jongere...
0: Nee, slechter. Nee, 18 jaar is die.
1: Is die jonge René Vroger?
0: Ja, klopt. Hij zingt ook wel leuk. Je moet er van de muziek luisteren. Maar houden hem. Dat is met Annemarie ook. We hebben er 2 minuutjes nog voor. Dus ik ga het gauw over laten horen. En een heel prettige avond.
1: Prettige avond.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Friese Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
2: Dat zijn jongere, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
1: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens boereiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delot legt uit wat de risicofactoren zijn.
2: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
1: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
2: Voilà, une peine minimale, vraiment une réduction de peine, mais 17 ans, c'est lamentable.
1: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Iedere week 2 uur lang bij jouw favoriete radiostation. En voor alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Alles. Een live versie van Sander en Angela. Aan het begin van deze heerlijke 2 uur lang. Ja, je gaat lekker veel hits horen. Volgende uur gaan we verder met de top 1008. Gaan we weer wat mooie muziek uit die top 1008 draaien. Dus ik zou zeggen, blijf zeker luisteren. Ja, het is toch nog een beetje vakantietijd. Mensen zijn nog wat rustiger. De laatste weken vakantie in ieder geval voor midden. Dan Noord is alweer richting school. En, volgens mij is Zuid, zal dit de laatste week dan zijn voor hun. Mogen ze na het weekend weer heerlijk naar school. En dan zijn de meeste christelijke festivals weer geweest. Deze week natuurlijk, nu ben ik even helemaal de naam vergeten. We zoeken het even op. Maar volgende week staat CC Winans natuurlijk op het podium met Charity Gill samen. En ik ben even echt de naam vergeten die deze week op het podium staat. Nou, natuurlijk Israel Youth en een nieuw breed. En volgende week ook For King and Country en Josh Baldwin. Dus beide niet bij aanwezig. Er zijn vast en zeker, of als je erbij aanwezig zijn, zijn vast nog kaartjes via ticketswap. Heel mijn hart zingt. Dit is Dean.

En vorige week maar eens even de database weer wat opgevest. Hannah de Glee, The One in the Back. Nieuwe muziek hier bij The Glory of Gospel. Guinea Omens, ook zo'n nieuwe plaat. God Will Meet You There.

strijd. Muziek van Jedidja samen met Mark van Starkenburg. En volgende week zullen we ook eens even nieuwe muziek van Mark laten horen. Want hij heeft ook nieuwe muziek uitgebracht. Maar die heb ik helaas nog niet op de database bijgevoegd. Dus even geduld nog. Maar eerst naar Cici Winans. Staat dus komende week op het podium samen met... Charity Gill natuurlijk. Live in Ahoy. Ik zou zeggen, als je er niet bij kunt zijn. Of als je erbij wilt zijn. Dat moet ik zeggen. Dan ga zeker voor kaartjes. Dit is Therion en Cici Winans. Met het nummer Testimony.

0: Jesus All Along, Franny Cass, een nummer uit 2026, ook nieuw bij The Glory of Gospel. Ja, Albert Smelt, die kwam volgens mij net voor de zomer met nieuwe muziek uit. Zingen van het leven. Dit is Albert Smelt.
1: Als je dag weer eens niet tof was,

Dan gaan we eruit met een nieuw opwekkingslied 909. Hoe trouw u bent. Tot na het nieuws en weer. Voor nog een uur, The Glory of Gospel.

0: en op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
1: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Frieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Frieske Marren reageert.
3: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
1: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Sloten we nog af in week 34. Met nummertje 534. Hosanna van Hillsong Chapel. Starten we deze uitzending met I Speak Jesus op nummer 532. 175 plekken gedaald in de lijst. Hier Bar Lions en Darlene Sick. Goed, dan gaan we door naar 531, 280 plekken gestegen in de lijst. Heb ik het over Damascus en het nummer Terug naar huis.

How great die art until the day. Matt Redman op 530. Twee plekken gestegen in de lijst. Niet dat het de kleinste stijger is. Ja, heel misschien nog bij de top 10. Dan wil het nog wel eens kleine verschillen zijn. We gaan door met Martijn Buwalda. Wat er straks weer is. We vinden op plek 529. 131 plekken gestegen in de lijst. Wat ben je?

blijft dat toch heerlijke muziek. De formatie Lef. Uw liefde wint elke strijd. 260 plekken gestegen in de lijst. We vinden hem op plek 527. Gaan we door met Lauren Daigle. Het nummer Tremble. We vinden hem op 526. 105 plekken gestegen in de lijst.

He Reigns, de formatie, de Newsboys. We vinden op plek 524, 193 plekken gedaald in de lijst. Ken je mij? Dat vroeg Elisa Mannen zich af. We vinden haar op plek 523, 117 plekken gestegen in de lijst.

Het is 100% zeker dat dit nummer ook wel in de top 1008 hoort. Een nummer uit 2011. Hij blijft gewoon schitterend. 100% Gerald Troost, Miranda de Vlieger. We vinden hem op plek 521 in de lijst. 154 plekken gestegen. We Need a Miracle. Charity Gale zingt daarover. 229 plekken gestegen in de lijst. Op plekje 520.

Psalm 143 van The Sound of Project of Love. The Sound of Your Loving Voice. Op plek 518, 324 plekken gestegen in de lijst. Gaan we snel door naar Sela Kiri Eliasson. 343 plekken gedaald in de lijst. Plek 517.

Dan gaan we er dit uur uit met 516. 389 plekken gestegen in de lijst. Heb ik het over Brooke Lydewood Frazier. Desert Song. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt. En te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS.

NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfheze zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfheze. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag, minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten

westen van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van